van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

weer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durend conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

waarom Dora werd ontslagen. Ach, meneer, Dora zelf had niks gemerkt. Maar haar plicht gedaan. Gewerkt.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat mondregen. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

that crew from that Demi PA. Well, I went out next morning,

uitgebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Die verstelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.

0: You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it too hard to kill that twin on my thumb? Real nice, somebody show is fun. Come on, baby. Run crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire.
1: Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse

weinig tot geen winst stond, waren geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totaal

0: Matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en dit is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 21ste september. Welkom luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en met name dan op deze matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En we zijn natuurlijk heel blij dat we al op Odido 772 en Ziggo kanaal 43 zijn. En aan de KPN wordt heel hard gewerkt. Heb ik begrepen. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Marieke Snel nodigt de luisteraars uit aanstaande vrijdagavond 25 september naar het Ketelhuis aan de Veldhuisstraat 7 te komen om samen mantra te zingen. Het heeft de titel Movement of the Soul. En Bart Sturre, medeorganisator van het Logeerhuis van Sint-Nicolaas, komt in de studio uit het doeken doen wat we kunnen verwachten.

op zaterdag 21 en zondag 22 november rondom het logeerhuis. Maar vooral ook wanneer de kaarten voor de rondleiding in de verkoop komen. En Geert Mulder van het Cultureel Café is trots op het 50-jarig bestaan van datzelfde Cultureel Café. En geeft aan hoe dat op vrijdagavond 25 september in Gigant gevierd gaat worden. Het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is Down Under, Men at Work.

Tijdens de landelijke campagneweek Start to Sing van zaterdag 19 tot en met zondag 27 september zijn er in Apeldoorn 3 gratis zangworkshops te volgen. 1 workshop voor kinderen en 2 voor volwassenen. Je hoeft niet te kunnen zingen, de workshops zijn juist bedoeld om op laagdrempelig niveau kennis te maken met zingen. De 3 verschillende workshops zijn Vind je zangstem, Zing maar mee en Plezier in zingen. Vind je zangstem vindt plaats op zaterdag 19 september. Dat is dus al gebeurd. Waar kun je alle informatie vinden? Ga je naar start-to-sing.nl. We gaan nu naar The Look van Roxette.

0: Ellen Starmans en Marieke Snel organiseren op vrijdag 25 september, aanstaande vrijdag, dus een avond Movement of the Soul. En wat dat inhoudt, Ellen hebben we aan de lijn en die kan het ons vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat houdt het in, Movement of the Soul?
1: Movement of the Soul. We gaan mantra's zingen. En dat wil zeggen, we zingen korte liederen uit alle windstreken. En daartussendoor zijn we steeds stil. En dan kun je zo helemaal die trilling van die liederen navoelen. En dat trilt zo na tot in je ziel. En dat is een heel verbindende activiteit.
0: Oké, want voor luisteraars die niet weten wat een mantra is. Wat is een mantra?
1: Een mantra is eigenlijk een heel kort lied. Het is niet heel ingewikkeld. We hebben mantra's uit alle windstreken. Dus ook in het Nederlands, maar ook in het Engels of in het Spaans of in het Sanskriet. En doordat je steeds dezelfde tekst herhaalt, hoef je er eigenlijk niet meer over na te denken. En kom je in een, trance is misschien een beetje een groot woord, maar kom je in een staat van zijn die heel ontspannen is. En dat was een

0: heel prettig en rustgevend ervaren.
1: Oké, okay, en dat, ja. Dit organiseer je dus aanstaande vrijdag. En waar doen jullie dat?
0: Dat doen we in het Ketelhuis aan de Veldhuisstraat bij de Nettenfabriek.
1: Ah, daar tegenover ligt het, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en hoe laat gaat het beginnen?
0: Het begint om 8:00 en vanaf 8:15 is de inloop.
1: En zijn er ook kosten aan verbonden?
0: Ja, het kost, of in ieder geval de richtprijs is €15. Maar als je iets anders wil betalen, dan mag dat ook. Want we vinden het belangrijk dat het voor iedereen beschikbaar is.
1: Ja.
0: Of als je meer wil geven, dan mag dat natuurlijk ook. Het duurt 2:00. En we beginnen met een meditatie, waarbij je eerst afstemt op je lijf. Want ons hoofd vindt vaak van alles van ontzingen, maar daar is ontzingen helemaal niet bij gebaat. Dus als je dan zo wat meer in je lijf gezakt bent, dan kun je heel lekker zingen.
1: Oké, okay. en waar kun je je aanmelden?
0: Dat kan via mantrazingen@movementofthesoul.nl. Dus dat is wel een ingewikkeld e-mailadres.
1: Ja. Ja.
0: Maar we staan ook op Hipsy. Dat is een platform waar allerlei activiteiten aangeboden voor bewustzijn.
1: Ja.
0: Dus daar is het ook op te vinden. Als je zoekt op mantra zingen, Apeldoorn, dan vind je ons.
1: Oké, okay. En dat zingen gaat allemaal plaatsvinden. Daar hebben jullie stoelen voor de mensen?
0: Ja, er staan stoelen, maar mensen hoeven niet 2 uur te blijven zitten. Ze mogen ook bewegen als ze daar zin in hebben.
1: Ja.
0: Maar je mag ook 2 uur blijven zitten. Je moet ook niet continu zingen. Je mag ook af en toe lekker even luisteren. Ik begeleid alles op de piano of soms ook op de gitaar.
1: Uh-huh.
0: Als ik denk, dat heeft wat meer oefening nodig, dan oefen ik zo'n moeilijkere mantra eerst even in.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Sommige mantra's zingen we 2- of 3-stemmig. En dan hoef je daar lekker niet over na te denken als je het al kent. En we hebben een liedvel, dus alles staat ook op papier.
1: Nou, dat is ook inderdaad heel fijn om te weten. Als mensen zich nog niet opgegeven hebben, mogen ze dan ook zich melden bij het Ketelhuis?
0: Ja hoor, ze mogen ook gewoon verschijnen.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja.
1: En ik zat nou even te denken van, ja, wat voor temperaturen heb je daar in het Ketelhuis? Moet je ook nog extra warme kleding aan?
0: Nou, op zich is het gewoon lekker en het is nu nog niet super koud.
1: Nee.
0: Dus de verwarming houdt dat gewoon wel bij. Als het opeens plotseling super koud wordt, dan is het lekker om iets extra's mee te nemen.
1: Ja.
0: Maar ja, je kunt altijd een lekker vestje meenemen wat je aan of uit kan doen.
1: Ja.
0: Dan heb je het altijd goed.
1: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen afkomen op jullie movement op de Soul Mantra zingen aanstaande vrijdagavond de 25 september in het Ketelhuis dus. En informatie is bij mantrazingen@movementofthesoul.nl of bij Hipsy.
0: Ja, nou, dat klopt.
1: Heel veel succes. Dank je wel dat je in de uitzending wilde komen. Ellen Starmans en samen met Marieke Snel. Nogmaals, heel veel succes gewenst.
0: Hartelijk dank. En een fijne uitzending nog.
1: Ja, dank je wel. We gaan naar Live is Life van Opus.

0: Ja, we zijn ondertussen live en ik heb tegenover mij twee mannen in een prachtige shirt. Ja, wat noem je dat?
1: Paarse jas.
0: Ja, paarse jassen. Het zijn Wart Sturre en Niels Beekhuis. Ja, en ze komen hele belangrijke mededelingen doen. Want zij zitten in de staf van Apeldoorn voor het... Wat zeggen we?
1: Het logeerhuis van Sint-Nicolaas.
0: Ja. Mijn kinderen zijn al wat ouder, maar er zijn dus heel veel ouders die zitten vol spanning te wachten. Wat kunnen jullie alvast vertellen over wat er bij het logeerhuis gaat plaatsvinden en wanneer?
1: Ja, wij zijn natuurlijk het hele jaar druk in contact met Sint-Nicolaas en Sint-Pieter om te kijken of die dit jaar ook weer naar Apeldoorn toekomt om te logeren op Parkspelden Hold in Beekbergen.
0: Ja.
1: En we hebben het gelukkig weer voor elkaar gekregen dat hij op 21 en 22 november weer komt logeren in Beekbergen.
0: Kijk.
1: En daarvoor is aankomende zaterdag de kaartverkoop.
0: De kaartverkoop.
1: Ja.
0: Tjonger, Niels, alle ouders die zitten nu klaar.
2: Ja, de computers staan al op tafel.
0: Ja, vanaf welk moment kunnen ze gaan inschrijven?
2: Om 1 uur gaat de website open. En dan kan iedereen tickets bemachtigen voor het gezellige weekend wat we elk jaar organiseren met elkaar.
0: Ja, en op welke website moeten ze dan zijn?
2: Logeerhuis van Sint-Nicolaas.nl.
1: Ja, dat is onze website en we hebben een speciale webshop ingericht hiervoor.
0: Ja.
1: En dat is weer een andere, dat is net wat ingewikkelder. Dus ik zal hem er even precies bijpakken, zodat het niet fout gaat.
0: Ja.
1: Dat is namelijk Sint-Nicolaas Apeldoorn. Even kijken hoor. Sint-Nicolaas Apeldoorn.ticketview.shop.
0: Okay.
1: Dus dat is weer een aparte website. En daar is onze webshop ingericht. En dan zorgen we ervoor dat die niet uit de lucht gaat. Dus dat is weer die kan net wat meer aan.
0: Oh,
1: omdat er natuurlijk heel veel mensen tegelijkertijd op onze website gaan kijken voor de kaarten.
0: Ja, want hoeveel kaarten zijn er te koop?
1: 2500.
0: Ja.
1: Kijk,
0: het kostte €5 per persoon.
1: Ja, maar €5 per persoon.
0: Nou, dat is inderdaad helemaal niks. En wat gebeurt er tijdens zo'n rondleiding, Niels?
2: Ja, de bezoekers worden ontvangen bij de ingang van het logeerhuis.
0: Ja.
2: En dan wordt er even met ze gepraat, even een beetje introductie. En dan gaan ze het hele huis door. Dus het zijn allemaal kamers, zijn ingericht.
0: Ja.
2: Pakjeskamer, dan noemen we nog eens Paul.
1: Ja, de inpakkamer. En de hele tijd zijn ze onder begeleiding van een wegwijspiet, dat ze niet verdwaald raken. Want het is natuurlijk heel groot met allemaal kamers.
0: Ja.
1: Dus de wegwijspiet die neemt ze mee door het logeerhuis.
0: Ja.
1: En dan komen ze langs het laboratorium van Prof Piet. Langs de inpakkamer inderdaad.
2: De schatkamer.
1: De schatkamer waar alle schatten van Sint-Nicolaas bewaard liggen.
0: Zo.
1: En uiteindelijk gaan ze ook naar de werkkamer van Sint-Nicolaas zelf. Waar hij op de kinderen en papa's en mama's en opa's en oma's zit te wachten.
0: En hoeveel kunnen er per keer naar binnen?
1: Nou, we hebben het heel erg strak ingericht dat er elke 10 minuten 40 mensen naar binnen gaan.
0: Ja.
1: En op die manier kunnen we dus in het hele weekend 2500 mensen door het logeerhuis laten gaan.
0: Ja. Zo.
1: Ja.
0: En hoeveel jaar gebeurt dit al?
2: Dit wordt de 18e editie.
0: Ja, zo.
1: Ja. Ja. Het is niet altijd in Beekbergen geweest trouwens. Nee. We zitten nu voor het derde jaar in Beekbergen.
0: Aha.
1: En daarvoor zaten we op een andere locatie. Het Woldhuis, dat is meer richting Oost, Apeldoorn.
0: Ja.
1: Daar hebben we heel lang gezeten. Maar sinds 3 jaar heeft Sint-Nicolaas bedacht, weet je wat, ik wil naar Beekbergen toe.
0: Zo. Nou, en daar heeft hij dus een heleboel ruimte in dat...
2: Zeker.
0: Ja, want wat is het adres precies daar?
1: Spelderholt, Park Spelderholt.
0: Oh, okay.
1: Ja. En dat is een heel groot terrein waar tijdens het weekend ook van alles te doen is. En op dat terrein staat dan het kasteel.
0: Ja.
1: En daar zijn de rondleidingen voor.
0: Okay. We gaan even, dat kan natuurlijk niet anders, hè? Even naar een Sinterklaasliedje luisteren.
1: Oh ja.
0: En
1: ja.
0: Daarna gaan we het erover hebben wat er verder nog altijd buiten. Want je kunt ook, als je geen kaartje hebt, kun je dus ook buiten kijken. En naast het kaartje voor de rondleiding kun je er ook. Dus we gaan even naar een Sinterklaasliedje wat Olaf klaar heeft gezet. Oh.

0: Ja, en voor luisteraars die net ingeschakeld hebben, die denken: hallo, hoezo, Sinterklaas? Maar ik heb hier twee leden van het organisatiecomité van het Sinterklaashuis, het logeerhuis, heb ik hier tegenover me zitten. Wart Sturre en Niels Beekhuis, zeg ik het goed? Ja, en, maar jullie zijn niet alleen met z'n tweeën. Jullie hebben een hele hoop mensen.
1: Ja, zeker.
0: Met wie jullie samenwerken. Hè?
1: Ja, ja, ja, we zouden het nooit alleen kunnen.
0: Nee.
2: Nee, zeker niet. Nee, we zijn met een organisatie van 15 man. In, ja, in de staf, noemen we dat.
1: Mannen en vrouw.
2: Mannen, ah, en vrouw, ja, klopt. En dan de totaalpakket aan vrijwilligers is rond de 200. Waarvan een heel groot deel echt jaren al meedoet. Ja. Heel veel jongeren. Ook maatschappelijk stages doen we. Dus het is echt heel breed maatschappelijk.
1: Ja, we dragen een warm hart voor onze vrijwilligers en de, ja, en de maatschappelijke. Ik bedoel, we proberen heel veel Apeldoornse jongeren zo in te zetten op een vrijwillige plek. Ja. En zo zijn wij natuurlijk ook begonnen.
2: Zeker.
0: Ja. Ja, nou, ja, maar dat is al geweldig. En we hadden het in het begin hadden we het al over. Iedereen had zitten wachten van wanneer kunnen we kaartjes kopen voor de rondleiding. Dan gaan we aan het eind van ons gesprekje gaan we dat nog een keer herhalen. Waar, ja, iedereen het kan vinden.
1: Kan niet zo vaak als kan. Ja.
0: Maar wat gebeurt er allemaal rondom? Want jullie zitten nu dus in Beekbergen. Ja. Wat gebeurt er allemaal rondom?
2: Nou, de Sint en zijn Pieten die strijken neer op het terrein. En dat is goed te zien. Het is overal ingericht als Sinterklaas. We hebben een grote tent staan.
0: Ja.
2: Daar worden optredens in gedaan. Muzikale optredens. Het Apeldoorns Jeugdcircus is ook aanwezig. Ja, volop vermaak.
0: Ja.
2: Er is een klimband van de scouting. Het Jeugdcircus staat ook nog in een eigen tent op het terrein, waarbij kinderen zelf circus.
1: En uiteraard lopen er ook ontelbaar veel pieten op het terrein.
2: Ja, die zijn
1: en
2: die, niet.
1: Ja, mochten de kinderen luisteren en de papa's en mama's, ze hebben natuurlijk pepernoten bij zich.
0: Ja, oké. Ja, okay.
1: Ja, pepernoten geen gebrek bij ons.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: En jullie hadden al, dat vertelden jullie, heel strak ingedeeld van wie wanneer. Want van hoe laat tot hoe laat vindt het allemaal plaats op die 21 en 22?
1: Ja, we zijn beide dagen open van 9:30 ochtends, ja, tot 17:30 avonds.
0: Ja.
1: En dan hebben we om 17:00 altijd in ons Pietencafé een mooi afsluitend feest.
0: Ja.
1: Waarbij alle Pieten, iedereen die op het terrein is, de tent ingaat voor een muzikaal spektakel. En daar komt Sint-Nicolaas dan ook altijd nog bij aansluiten om het feestje met elkaar af te sluiten. En ja, het leuke is dat we dan dus nog een hele dag kunnen. Want de zondag 22 november zijn we gewoon weer dezelfde tijden ook open.
0: Ja, ja.
2: Zeker.
0: Geweldig. Wanneer zijn jullie begonnen met het organiseren van deze keer?
1: Ik denk op 6 december 2025.
2: Ja, ja.
1: Ja, voor ons begint het eigenlijk alweer de dag nadat, ja, het klaar
2: altijd
1: is.
2: Altijd door.
1: Ja, ja, ja, ja. Het is voor ons een hobby die het hele jaar duurt.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar wel een hobby waarbij je ontzettend veel kinderen vooral heel blij maakt.
1: Ja, ja, zeker.
0: Want hoe mooi is het als dat je op het logeeradres van Sint-Nicolaas kunt kijken achter allerlei deuren en kunt zien wat er allemaal gebeurt.
1: Dichter bij het Sinterklaas-magie, nee, kun je niet komen.
0: Nee, nee, nou, dat is helemaal super. Bart, jij wilt vast nog wel een keer weer dat hele lange adres geven waarop de tickets gekocht
1: worden. Ga ik hem wel weer heel even voorlezen, zodat ik zeker weet dat hij weer goed gaat. Omdat het, en hij staat trouwens ook op onze Facebook en onze Instagram. Kun je ons gewoon vinden op het Logeerhuis van de Sint.
0: Maar zaterdag pas om 1:00?
1: Ja, zaterdag om 1:00 gaat de tickets in de verkoop. En dat is op sint-nicolaas-apeldoorn.ticketview.shop.
0: Nou.
1: Maar op al onze plekken, op de website, op Facebook, staat overal ook deze link, zodat mensen op de juiste plek zijn om kaarten te bemachtigen. En dat moeten ze snel doen, want wij zijn gewend, en dat klinkt misschien gek, dat wij vaak sneller uitverkocht zijn dan menig groot artiest die de Amsterdam Arena wil uitverkopen.
0: Ja.
1: Het is een paar minuten of een uur en meestal zijn alle 2500 tickets dan alweer uitverkocht.
0: Ja. Ja. Nou, heel goed dat je dat nog even zegt. Hebben we verder nog iets vergeten over dit prachtige weekend, zaterdag 21 en zondag 22 november?
1: Nou kijk, het is natuurlijk een feest voor jong en oud. En er zijn heel veel gezinnen met kinderen die komen. Maar mocht de luisteraar geen kinderen hebben of toch denken ik vind dit een mooi feest, dan kan iedereen natuurlijk zich ook gewoon aanmelden als vrijwilliger bij ons.
0: Ah.
1: Om te helpen in de catering of als verkeersregelaar te fungeren. Of in een andere rol. Er is altijd plek voor vrijwilligers.
2: Licht werk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, en waar meld je je dan aan?
1: Dat kan ook op onze website. Logeerhuisvandesint.nl.
0: Okay.
2: Ja. Ja.

0: Oké, nou. Iedereen weet nu wat ze te doen staat.
1: Ja, dat hopen
0: aanstaande
1: we.
0: Zaterdag 1 uur.
1: Om 1 uur.
0: 1 uur klaar
1: zitten. Achter de laptop
0: en
1: zitten.
0: Dan, ja. En dan hadden jullie ook nog een muzikaal verzoekje. En,
1: Ja, we hebben net een Sinterklaasliedje gedraaid. En ja. Toen dacht ik, nou, misschien leuk om nog een ander liedje te draaien. Wat eigenlijk verder helemaal niks met Sinterklaas. Nee. Maar ik vind wel een mooi nummer.
2: Zeker.
1: En dat is van René Vroeger. Just Say Hello.
0: Nou, en Olaf heeft hem gevonden. En daar gaan we naar luisteren. En super dat jullie hier naar de studio wilden komen. Om dit live te komen vertellen. Dankjewel, Bart Sturre. En dan zeg ik, moet ik weer kijken. Niels Beekhuis.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja.
1: En we komen graag nog een keertje terug, hoor.
0: Ja, nou, jullie zijn altijd welkom.
1: Misschien met de Goed Heiligman zelf?
0: Oh, echt? Oh.
1: Ja, we kunnen het hem vragen.
0: Ja, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: We wachten vol spanning af.
1: Ja, vol verwachting klopt ons hart.
0: Ja, zeker.

Ook dit jaar vindt in Apeldoorn weer de Vredesweek plaats. Deze begint op zaterdag 19 september en loopt tot zondag 27 september. Het landelijke thema wordt overgenomen, dat is namelijk niets doen is geen optie. Gedurende de week worden er verschillende activiteiten, zoals lezingen, wandeling, dialoogavond en andere bijeenkomsten georganiseerd. Er wordt aandacht gevraagd om stil te staan bij de conflicten in de wereld. We gaan nu naar Tainted Love van Soft Cell.

0: Het Cultureel Café Apeldoorn bestaat 50 jaar. En wat het Cultureel Café is, voor degene die het nog niet weet, en hoe het gevierd gaat worden, Geert Mulder van de redactie kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is dat zo ontstaan, het Cultureel Café Apeldoorn?
1: Je begint ergens mee en 50 jaar later besta je 50 jaar. Simpel is dat niet. Maar het is allemaal begonnen in het restaurant van Joop Braakhekken.
0: Uh-huh.
1: En ik moet eigenlijk niet al te veel vertellen, want aanstaande vrijdag gaat Marleen hier een heel mooi verhaal over vertellen.
0: Oké. Okay.
1: Dus, maar daar is het ooit begonnen en het is van Joop Braakhekken, La Philosophe, naar Orpheus en naar Gigant gegaan. In het hele korte verhaal, wat Marleen aanstaande vrijdag een heel mooi verhaal van gaat vertellen.
0: Oh, nou, helemaal mooi. Want op jullie site staat er ook een bijna gratis toegankelijk open podium met muziek, dans, literatuur, beeldende kunst en cabaret.
1: Klopt, ja. We proberen zo breed mogelijk aanbod steeds te genereren. En bijna gratis is, je betaalt €3, maar daar krijg je dan een drankje voor.
0: Nou, dus eigenlijk is het gratis.
1: Een
0: drankje,
1: dat is
0: zomaar €3 of meer.
1: Ik heb geen idee, ik ga nu niet meer zo vaak op stap, maar ik denk dat je voor een glas wijn in een café ergens dan €4-5
0: ja,
1: kwijt bent.
0: Zeker weten. Je vertelde al, dit gaat dus aanstaande vrijdagavond gaat het gevierd worden. En hoe ziet de viering eruit?
1: Zoals ik al zei, we beginnen om 8:00. We hebben een partij genodigd uit het verleden die we gevraagd hebben om langs te komen. Er komen een heleboel komen langs. Wethouder Messerschmidt komt langs. Mensen van de gemeente, die van het subsidiebureau komen langs. En de zaak is uitverkocht.
0: Zo.
1: Zit er vol. Ja.
0: Ja.
1: Zit helemaal vol.

0: Ja, dat zat er natuurlijk wel in. Als je 50 jaar bestaat...
1: Ja, nou, we hebben over het algemeen wel een redelijk volle zaal. 80% halen we meestal wel.
0: Ja.
1: Dus altijd wel wat plek over. Maar vandaag zijn we, waren vorige week al uitverkocht.
0: Ja, nou, we gaan toch mensen die nog geen kaartje hebben... toch even lekker maken met het programma dat jullie hebben staan voor aanstaande vrijdag. Dan weten ze ook wat ze missen en dat ze de volgende keer op tijd moeten zijn. Hè?
1: Voor de mensen die geen kaartje hebben. Er zijn altijd no-shows. Dus misschien aanstaande vrijdag ook. Dus je kunt toch ook wagen als je denkt van ik wil toch even kijken. Het kan zijn dat er mensen niet op komen dagen. Dat komt altijd voor, maar...
0: Op vrijdag beloven kan je het niet.
1: Nee, ik kan het niet beloven. Nee, ik kan het niet beloven. Maar naast de vrijdag. Zoals ik zei, Marleen gaat openen met een presentatie over 50 jaar cultureel café. En dan beginnen we met een optreden van Rowena Moskova. We hebben dit keer mensen uitgezocht die optredens hebben verzorgd. En waar we hele goede reacties op gekregen hebben. En Rowena is daar één van. En Rowena is een Apeldoornse pianiste-zangeres. Ook wel goed internationaal bekend, maar voor ons komt ze altijd.
0: Ja.
1: En die gaat een paar liedjes van haarzelf of covers gaat ze spelen op de piano. En dan hebben we daarna het cabaret waar we altijd mee afsluiten. Alleen nu hebben we dat naar voren gehaald van Ramon Chatré. Ramon Chatré is een man met heel veel namen, want zijn naam wordt altijd verkeerd geschreven.
0: Mm-hmm.
1: Als je op zijn site gaat kijken, dan zie je de meest wilde namen voorbij komen.
0: Ja.
1: Raymond Scharnier en dat soort zaken allemaal voorbij. En in het verleden heeft hij ons opgetreden. En dat was ook heel goed bevallen. En hij wil graag nog een keer optreden bij ons op ons 50-jarig bestaan. Dan hebben we een pauze. Kunnen mensen een muntje inwisselen voor een drankje. En dan gaan we na de pauze gaan we verder met Kailini. En Kailini is een groep dames, groep meiden bij elkaar... die hele mooie en goede... Ierse volksdansen laat zien.
0: Ja.
1: Heel erg imposant, heel erg vermoeiend ook, want het is heel indrukwekkend wat ze daar op het podium zetten. En we sluiten af met een hele goede oude bekende van ons, en dat is trio van Piekeren. En we hebben van Piekeren gevraagd om ons even een hele goede afsluiting van ons 50-jarig jubileum te gaan verzorgen. En daar hebben ze in toegestemd. Dus ik verwacht eigenlijk wel een heel leuk en inspannend en energiek optreden van Piekeren.
0: Nou, hè, dan staat Van Piekeren wel op bekend, hè?
1: Ja, staat Van Piekeren wel bekend, ja. Ze hebben het al eerder bij ons gedaan. En ze hebben beloofd om dat nu weer te gaan doen. En daarna hebben we nog even een afsluiting. Dan gaan we de mensen van de redactieleden uit het verleden... die er nog zijn, vragen we op het podium om hun applaus... voor hun bijdrage aan het cultureel café in het verleden te ontvangen.
0: Nou.
1: En dan is een beetje het programma op het podium. En daarna nodigen we de bezoekers en mensen uit... om met ons even een hapje en een drankje te gaan doen... in de benedenfoyer van Gigants. Dan hebben we nog een glas. En voor ze eruit gaan, hebben we nog een aardigheidje voor ze.
0: Tjonge, het is een fantastisch programma. Maar ja, 50-jarig bestaan is ook niet niks, hè?
1: Het is niet niks, nee. Ik zit er zelf nog niet zo heel lang bij, een jaar of 5, 6. Maar Marleen en Ronald zitten er al langer bij. En die hebben het overgenomen van hun voorgangers. Ja, en die wilden toch even met z'n allen in het zonnetje zitten. En even bedanken voor hun inzet in het verleden.
0: Ja, nou, fantastisch. We hebben nu dus de mensen die er niet in geslaagd zijn... hebben we een prachtig programma horen voorschotelen.
1: Ja,
0: helaas gaan missen. Maar er zijn natuurlijk in de loop van het jaar... zijn er weer cultureel caféavonden.
1: Ja, er komen nog drie.
0: Ja.
1: Er komen nog drie avonden verderop in het jaar. Er komt nog één jongerencafé.
0: Ja.
1: Jongerencultureel café. En in mei hebben we ergens in mei een kindercultureel café... voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
0: Oké.
1: Okay. Nou, gaan we op naar het 51ste jaar.
0: Ja, zeker. Nou, sowieso, je liet het al horen, een prachtig programma. Een fantastische avond gewenst aanstaande vrijdagavond. Met alle mooie optredens en de mooie geschiedenis die Marleen gaat vertellen. Dus echt iets om naar uit te zien.
1: Ja, dank je. We gaan een hele mooie avond maken. Ja. Daar ga ik vanuit.
0: Fijn dat je in de uitzending wilde komen. Dank je wel, Geert Mulder, de redactie van Cultureel Café Apeldoorn. We gaan nu naar Elton John met I'm Still Standing.

Ja, we lopen naar het einde van het eerste uur van deze matinée van maandag de 21ste september. Heel fijn, luisteraars, dat u bij ons bent, bij RTV Apeldoorn en met name dan bij de matinée. Morgenochtend is het programma nog te beluisteren tussen 8 en 10 en natuurlijk een hele week bij uitzending gemist, maar we gaan zo dadelijk nog door naar het tweede uur, dus Olaf Bos, en ik hoop er dan ook dat u er dan ook weer bij bent. We gaan er even uit met Fast Car van Tracy Chapman. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumblr Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten.

0: matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 21ste september. Fijn luisteraars dat u bij ons bent bij RTV Apeldoorn. En met name bij deze matinee. Olaf Bos is met steun en toeverlaat voor muziek en de techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Eline Koopman, manager publiek en educatie van de Oorlogsgravenstichting, gaat uit de doeken doen wat we kunnen verwachten op donderdag 24 september... als op Nationaal Ereveld Loenen een uitbreiding plaatsvindt en 80 jaar oorlogsgraven wordt herdacht. En Naomi Venus is initiatiefnemer van Neem je moeder mee. Dat staat op woensdagavond 30 september, de slotdag van de week tegen eenzaamheid, in het café van Gigant. Ze vertelt erover. En wij gaan nu naar Billie Jean van Michael Jackson.

In totaal 6 beeldend kunstenaars van de Stichting Ateliers Apeldoorn fleuren de korter wordende dagen op met hun expositie De Kracht van Kleur. Het gaat om werk van Audrey Salomon, Arnold Galavazi, Marcel van Nuenen, Roel Otto, Milena Tusta en Ingrid Verheul. Te zien van donderdag 11 september tot en met zondag 4 oktober in Galerie Apeldoorn, Oranjerie 170-172. Dat is op de eerste verdieping bovenaan de roltrap bij voorheen de ingang van de HEMA. Is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5 uur. Jolene, Dolly Parton.

0: Op 24 september is een ceremonie waar stil wordt gestaan bij het 80-jarig bestaan van de Oorlogsgravenstichting. En wat die stichting is, wat ze doen en vanwaar die speciale ceremonie. Eline Koopman, manager publiek en educatie van de Oorlogsgravenstichting, kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, nou, heel fijn dat u er wat meer over wilt vertellen. Wat doet de Oorlogsgravenstichting?
1: De naam zegt het al een beetje. Wij zijn de stichting die zorg draagt voor de Nederlandse oorlogsgraven. En dat zijn, doen we dus al 80 jaar wereldwijd. Nederlandse oorlogsgraven, die in totaal zijn het er bijna 50.000 die wij beheren en verzorgen.
0: En dat gebeurt dus al 80 jaar. En nu gaat er met een hele speciale ceremonie op 24 september gaan er bijzondere dingen gebeuren.
1: Dat klopt, ja. Aanstaande donderdag, 24 september, staan we daarbij stil bij ons 80-jarig bestaan. En wat ik net zei, het grootste wat we doen is natuurlijk het zorg dragen voor die oorlogsgraven. Maar eigenlijk zijn er drie dingen die wij doen. Wij dragen zorg voor de oorlogsgraven. Wij dragen er ook zorg voor dat de verhalen van de oorlogsslachtoffers, dat we die levend houden en dat we die ook doorgeven aan volgende generaties. En met dat doorgeven aan volgende generaties willen we ook eigenlijk mensen informeren over zaken als oorlog, vrijheid, conflict en vrede. En die drie elementen komen alle drie tijdens die ceremonie terug. En ik denk dat het allerbijzonderste van de ceremonie aanstaande donderdag is dat wij voor het eerst sinds heel lange tijd breidt een stuk van het ereveld breidt uit. Dus we maken ruimte voor nieuwe graven.
0: Ja, dat zijn inderdaad hele bijzondere dingen die u net vertelt. Want ik ook met die levende verhalen vind ik het ook zo bijzonder dat het

0: ook voor jonge lezers toegankelijk is gemaakt.
1: Precies, die levende verhalen. U verwijst denk ik naar ons jubileumboek, Levende Verhalen. Ja, precies. Ja, en hoe we daar ook tijdens de ceremonie aandacht aan geven is inderdaad met een samenleesboek noemen we dat. Het is een boek dat is geschreven door bekende kinderboekenschrijvers over 20 verhalen van oorlogsslachtoffers.
0: Ja.
1: En wat die schrijvers hebben gedaan is eigenlijk voor een leeftijd van tussen de 10 en 15 jaar oud die verhalen heel toegankelijk gemaakt, waarmee ze geschikt zijn om door die leeftijd zelf te lezen, maar ook om ze samen te lezen. En op die manier willen we zorgen inderdaad dat die verhalen ook jonge generaties nog blijven bereiken.
0: Ja, nou, dat is inderdaad heel belangrijk. Dat, wat mij ook opvalt, dat er een tijdscapsule aanwezig is.
1: Klopt, ja, dat is ook helemaal waar. We hebben op 4 mei al tijdens de dodenherdenking op het Nationaal Ereveld in Loenen hebben wij de tijdscapsule geïntroduceerd. Een grote capsule waar mensen boodschappen aan de toekomst in kunnen doen. En wij willen met die tijdscapsule ook die 80 jaar van zorg voor oorlogsgraven en die herdenkingscultuur levend houden, willen we ook verbinden aan de toekomst. Dus die tijdscapsule die gaat op 24 september na de ceremonie wordt die verzegeld. Dus tijdens de ceremonie zullen ook nog onze sprekers zullen nog een boodschap aan de toekomst in de tijdscapsule kunnen doen.
0: Ja.
1: Daarna wordt die verzegeld en verdwijnt die tot 2045. Dus 100 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog verdwijnt die onder de grond.
0: Mm-hmm.
1: En in 2045 maken we dan de tijdscapsule weer open, waarmee we eigenlijk ook een testament van onze tijd openmaken en kunnen lezen hoe we nu denken over herdenken, over oorlog, over vrede en wat we eigenlijk de toekomst nu toewensen.
0: Ja, dat is inderdaad wel heel, heel bijzonder. En hoe ziet het er donderdag verder allemaal uit?
1: Donderdag is het Ereveld open voor bezoekers. Vanaf 9:30 verwachten wij dat de eerste bezoekers van de ceremonie binnen zullen komen. We hebben dan ook een ontvangstplein waar mensen welkom gegeten worden met een kopje koffie of thee. En rustig ook even kunnen zitten en met elkaar gesprek kunnen gaan. Om 10:30 stipt begint de ceremonie. En die ceremonie, die, wat ik net dus ook zei, die drie elementen van ons werk, het inzicht van de graven komt terug in de ceremonie. Omdat er twee oorlogsslachtoffers worden herbegraven. Mm-hmm. Dus dat zijn twee mensen die lagen eerst ergens anders. En die worden donderdag tijdens de ceremonie worden zij herbegraven in die nieuwe ruimte die we maken op het Ereveld.
0: Ja.
1: Daarnaast introduceren we dus ook het samenleesboek Levende Verhalen. Er zal ook een stukje verhaal voorgelezen worden. Dat is het verhaal van de jeugdspeler van Feyenoord die tijdens een razzia is doodgeschoten. En dat verhaal wordt voorgelezen door een huidige jeugdspeler van Feyenoord. Dus zo maken we eigenlijk ook de cirkel weer rond.
0: Ja.
1: En ook de tijdscapsule zal een rol spelen in de ceremonie.
0: Heel bijzonder. En is dat alleen voor uitgenodigden?
1: Zeker niet. Nee, wij hebben wel beperkt plek. Dus we willen mensen die nu dit horen en denken wij willen er graag bij aanwezig zijn, benadrukken dat ze heel erg welkom zijn. En het vriendelijk verzoek om zich aan te melden. En dat aanmelden kan via de website van de Oorlogsgravenstichting. Dat is oorlogsgravenstichting.nl. En eigenlijk het eerste nieuwsbericht dat daar staat gaat over deze bijzondere ceremonie met een link waar mensen zich kunnen aanmelden. Maar nogmaals, het is niet alleen voor genodigden. Iedereen die dit hoort en wil komen is van harte welkom.
0: Nou, dat is ook heel fijn om dat te weten, inderdaad. Heel fijn, Eline Koopman, manager publiek en educatie, Oorlogsgravenstichting, dat u hier wat over wilde vertellen in onze uitzending. En een heel bijzondere dag aanstaande donderdag gewenst.
1: Ja, dank u wel. Dat komt goed.
0: Ja. Wij gaan naar Take On Me van AHA.

Sam Warnaar, de vijfde stadsfotograaf van Apeldoorn, nam in 2024 de camera over van Imka Schoots en richtte de lens tot september 2026 op de stad en haar inwoners. Ze rond haar termijn als stadsfotograaf af met de tentoonstelling Zoals ik je zie. Sam Warnaar, stadsfotograaf Apeldoorn 2024-2026. Van 13 september tot en met 6 december te zien in Koda Museum. Weekend van Earth and Fire.

0: Naomi Venus is initiatiefnemer van het muziekproject Neem je moeder mee. Wat dat inhoudt en hoe ze op dat idee is gekomen, gaat ze ons nu vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat een mooie aansprekende titel.
1: Ja, geïnspireerd op mijn eigen moeder, ja.
0: Kun je er iets meer over vertellen?
1: Nou Neem je moeder mee. Dat is een project waarbij we vooral naasten en ouderen en kinderen van of en buren, attentenburen willen attenderen op samen op uit te gaan en stimuleren om hun vader, moeder, opa, oma, oud-tante of een buurman of buurvrouw mee te nemen naar muziek van vroeger en daar samen van te genieten. Ja.
0: Ja, je geeft net aan, dat komt door je eigen moeder.
1: Ja, zeker. Ja, mijn moeder is 84. Mm-hmm. En ik merk dat, ik ben ook mantelzorger van mijn moeder. En ik merk dat, het zelfstandig thuiswonen, dat gaat nog prima. Maar het sociale netwerk wordt toch kleiner.
0: Ja.
1: En mobiliteit wordt soms wat minder. En dan merk je dat de drempel, dus niet alleen voor mijn moeder, maar ook voor ouderen soms wat lastiger is om erop uit te gaan. En met Neem je moeder mee proberen we die drempel wat te verlagen en te stimuleren om met naasten te stimuleren om met de ouderen erop uit te gaan en van de muziek van vroeger te genieten. Ja.
0: En hoe gaat dat verder in zijn werk?
1: De eerste kick-off is op 30 september bij Café Gigant.
0: Ja.
1: Dat is op de slotdag van de Week tegen Eenzaamheid. Natuurlijk heel bewust gekozen, want dat is ook wat we daarmee beogen. Hè? We proberen eenzaamheid hiermee een beetje tegen te gaan. En het is een setting waarin we eigenlijk een soort huiskamersetting creëren. Dus ook rekening houden met laagdrempeligheid. Dus de muziek is wat minder hard. We zorgen ervoor dat het wat dat het toegankelijk is. En op een fijne manier kunnen mensen zo samen genieten en herinneringen ophalen van vroeger met muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Live muziek. Ja, dus we kunnen er echt weer even samen op uit.
0: Ja.
1: En ervan genieten.
0: Dat klinkt inderdaad heel mooi. En dat is het natuurlijk. Maar jullie gaan ook nog verder op stap, hè?
1: Ja, zeker. Ja, we gaan dit nog twee keer doen. Dat gaan we doen in het prachtige monumentale Ketelhuis en in het warme hart van de Grote Kerk. Ja, dus het is mooi initiatief. En vooral heel veel vanuit Apeldoorn betrekken we daarbij. Zodat de verschillende organisaties die doen hier aan mee. En die stellen hun ruimte beschikbaar om hier met elkaar van te kunnen genieten. Ja, en dat is wel mooi en fijn dat het zo kan met elkaar in die samenwerking.
0: Ja, en die twee andere dagen in het Ketelhuis en in de Grote Kerk, wanneer zijn die?
1: Dat is op zondagmiddag 14 februari.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk ook een prachtige dag, hè, Valentijnsdag.
0: Ja.
1: En op zondagmiddag 18 april.
0: Oké.
1: Dus dan doen we het nog een keer.
0: Ja. Ja, en ik begrijp ook dat jullie dan live muziek hebben.
1: Zeker live muziek. Ja, er is een band en die speelt heerlijke muziek. Ik hoorde net al iets moois, hè, maar verschillende muziek. ABBA, Doris Day, Elvis Presley uiteraard, de Beatles.
0: Ja.
1: Maar

0: Donker op den IJs. Dus allemaal herkenbare nummers en iconische nummers ook uit deze jaren.
1: Ja, geweldig. En, wat je al zei, het is laagdrempelig. Want de eerste keer is dus in Gigant in het café. Dat is helemaal vernieuwd,
0: ja,
1: hè? En dat hebben jullie dan ook ingedeeld dat het voor degenen die daar komen, dat het gemakkelijk is om plaats te nemen en dergelijke.
0: Ja, ja, zeker. Hè? Als je met een rollator bent of met een rolstoel, dan is dat ook allemaal, wordt rekening mee gehouden en dat is fijn. En wat je natuurlijk normaal hebt als je naar een groot concert gaat of naar theater, dan zijn er veel mensen. En dit is ook een kleine setting, zodat het een beetje intiem is. En nou, je ook nog wat kunt praten, meezingen en op een rustige manier met elkaar van de muziek kunt genieten. Ja. Ja.
1: En moet je je opgeven?
0: Ja, reserveren. Dit is gratis, de 30e. En daar kun je via Gigant kun je nog kaartjes reserveren. En voor de volgende edities kun je binnenkort ook kaartjes reserveren. Nu nog niet, maar binnenkort zorgen we ervoor dat daar ook weer kaartjes voor te reserveren zijn.
1: Pardon, ik moest even niezen. Dat kun je soms niet tegenhouden. Nee, maar het is mooi dat dit ook gratis is en dat het via www.gigant.nl. En ik neem aan dat je dan kijkt naar Neem je moeder mee.
0: Dan kijk je naar Neem je moeder mee, inderdaad. Volgens mij kun je het vinden onder evenementen van Gigant.
1: Ja. Nou, geweldig dat je dit project hebt opgestart. En ik hoop dat er heel veel belangstelling voor is. En dat het ook de eenzaamheid voor veel ouderen verhelpt.
0: Ja, hartstikke fijn. Iedereen van harte welkom.
1: Dankjewel dat je in de uitzending wilde komen. Naomi Venus, initiatiefnemer van het muziekproject Neem je moeder mee. En heel veel succes.
0: Dankjewel, Tineke. Tot ziens.
2: Wij gaan naar Golden Earring met Back Home.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 19 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en in de komende nacht is het eerst vrij helder, maar neemt geleidelijk aan de bewolking vanuit het noorden toe. Het koelt af tot rond of iets onder de 10 graden voordat het bewolkt raakt. Het kan nog wel wat nevelig worden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint grijs en is het wat nevelig. De bewolking zal deze dag de hoofdrol spelen en de zon is er maar af en toe. Het blijft wel droog en bij weinig wind wordt het zo'n 20 graden. In de avond en de nacht na woensdag zijn er opklaringen en koelt het af tot rond de 10 graden. Er kan wederom gemakkelijk nevel of mist ontstaan. Woensdag kan eerst wat mist voorkomen, maar deze lost vrij snel op en dan wordt het vrij zonnig. 'S Middags is het eerst nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe, maar het blijft tot in de namiddag droog. De wind is over het algemeen zwak en variabel tussen west- en zuidelijke richting, maar neemt in de loop van de dag toe naar matig. Het wordt 21 tot 23 graden. In de avond volgt er vanuit het westen een regengebied. In de nacht naar donderdag trekt de regen naar het oosten weg. Het koelt af naar 13 graden. Donderdag begint met bewolking, maar geleidelijk aan komen er opklaringen. 'S Middags zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het een graad of 19. De dagen daarna blijft het droog en vrij zonnig. De temperatuur ligt dagelijks tussen de 1, 21 en 23 graden. We gaan nu naar Don't Stop Me Now van Queen.

Village People met YMCA was dit. Op zaterdag 31 oktober vindt de SOS-reunie plaats. Vele artiesten en muzikanten uit de gloriedagen van de Apeldoornse muziekscène hebben inmiddels toegezegd te komen. Samen zullen ze je terugbrengen in de sfeer van de jaren 60 en 70. Het evenement zal plaatsvinden in zaal Het Vierhuis. En de deuren, moet ik zeggen, zullen openen vanaf 7 uur 's avonds. Neil Young met Heart of Gold.

RTV Apeldoorn werd verrast met leuk nieuws. We zijn genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards in de categorie maatschappelijke organisatie. De Apeldoorn Business Awards, sinds 2016 worden ze jaarlijks uitgereikt, zijn prijzen voor ondernemers in Apeldoorn. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens een feestelijke awardshow in Theater Orpheus op donderdagavond 15 oktober. Station manager Theo Witloks omschrijft de nominatie als een mooie kers op de taart na een moeilijke tijd, waarin RTV Apeldoorn na vijf

jaar weer de lokale omroep van Apeldoorn werd. Stemmen kan via de website van de Apeldoorn Business Awards, apeldoornbusinessawards.nl. Annie's Song van John Denver.

Ja, we lopen naar het eind van tweede uur van deze matinee van maandag de 21ste oktober. Fijn luisteraars dat u weer bij ons was. Olaf Bos, dankjewel voor de muziek en de techniek en redactie. Dankjewel voor het aanleveren van alle gesprekken. En natuurlijk graag tot de volgende week maandag. Ik ben Tineke Jeltsema. We gaan eruit met Forever Young. Nee, we moeten nog even doorpraten, zie ik. Want die begint pas wat later. Ja, wat Radar Love gaan we ermee uit. Golden Earring.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een middelbare school in het district Turgutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkt haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij weer een aflevering van de Steden Driehoeken draait door. We schrijven alweer dinsdag, ja zeker, 22 september is het er vandaag, 2026. En we begonnen met een van de laatste grootste hits van Ike en Tina Turner samen. Dit was de opstap voor Tina Turner, haar solowerk. We begonnen met Nutbush City Limits. Het nummer is kwam in 1973 uit. Het nummer is een autobiografische terugblik van Tina Turner op haar jeugd in Nutbush, Tennessee. En de titel bevat een dosis ironie. Nutbush was namelijk helemaal geen bruisende stad met officiële city limits, maar een klein landelijk gehucht langs Highway 19. En wat ook nog wel even leuk om te vermelden is, Tina Turner schreef zelden zelf nummers, maar Nutbush City Limits is door haar alleen geschreven. Het was haar eerste en grootste succes als tekstschrijver. En ik heb er ook nog een hele mooie uitvoering van Bob Seger van. Ga ik proberen dit jaar ook nog een keertje te draaien. En we zitten minder dan 100 dagen voordat ik mijn laatste aflevering alweer heb. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Om half elf het liedje wat ik de hele week voor je meeneem. En dan moet ik even kijken. Who Do You Love heb ik voor je klaarstaan. En dat natuurlijk dadelijk tegen de klok van half elf. En tegen de klok van half twaalf. Uiteraard weer een nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zitten bij 137. Drake, Jochem, Guitars, Cadillacs. Ik zit eigenlijk aan te denken om dadelijk over een paar weekjes twee nummers te doen. Zodat we aan het einde van het jaar bij nummer 1 uitkomen. En mijn laatste aflevering, dat zal 24 december zijn. Van de Steden Driehoek draait door. Dat we dan ook bij nummer 1 uit gaan komen. Ik moet dat even gaan uitrekenen. Hoe zit dat ook alweer? Dat gaat allemaal goed komen. Lekker veel muziek voor je klaarstaan, al zeg ik het zelf. Zometeen de Smith. Big Bounce Strikes Again gaat er voorbij komen ergens dit uurtje. Ik had nog een belofte die ik moet waarmaken. En we gaan dadelijk het volgende uur de allereerste Nederlandstalige hip-hop draaien. Dit is Huey Lewis en the News en Hip to be Square.

Vorige week twee nieuwe platen uitgekomen die covers er waren. Gisteren draaide ik de originele versie van deze Rock You Baby. Die is van Joyce McRae. Nu had je weer de cover die vorige week is uitgekomen. Had ik voor je klaarstaan. Eddie Ninevolt en Rock Your Baby. En toen zei ik toen heb ik gisteren de cover gedaan. Don't Let Me Down. Die cover die is uitgekomen met de Olympians en Lee Fart. En toen had ik beloofd van, nou, dan ga ik vandaag de originele versie van Don't Let Me Down voor je draaien. En die is van de Beatles. En die heb ik nu voor je klaarstaan.

Ik had de Pointer Sisters voor je klaarstaan en Automatic. Ik had beloofd dat ik deze ook de hele week zou meebrengen. Ik kwam afgelopen donderdag en vrijdag uit. En ik ben zo benieuwd wat voor meer muziek er nog bij het spel gaat zitten. Ik heb al een keer gezegd, ja, het spellen, het is niet mijn spel. Ik vind het wel leuk, maar ik heb de motoriek niet om het te spelen. Ik zou het spel bijna alleen kopen al voor de playlist die erin zit. Ik heb het natuurlijk over Grand Theft Auto. Nummertje 6, Bright Lights Big City heb ik voor je klaarstaan. Is de soundtrack van Grand Theft Auto 6. Dit is Keith Richards.

Ik had de band Silk Skin voor je klaarstaan en Inside. En daarmee komen we afgerond op 10:58 is het alweer. Ik heb weer een liedje wat ik de hele week voor je meeneem. Maar dan steeds in een andere uitvoering. Dit keer een live uitvoering van The Doors. Die hebben hem ook gedaan. Dit is hun versie van Who Do You Love?

Little Bitty Pretty One in de uitvoering van The Jackson 5. Er zijn meerdere uitvoeringen van. En ik heb hem volgens mij al een keer meegenomen. En deze had ik nog beloofd, hè. Dit zijn de Smets en Big Mouth Strikes Again.

Ha, het is een nieuwe, een relatief nieuwe van de Red Hot Chili Peppers. Ik had Black Summer voor je klaarstaan. En dit is een oudje van Eric Clapton. Change the World.

Twee groepen. De ene groep kwam uit Washington D.C. en de andere groep die kwam uit Baltimore. Ja, dat ligt naast elkaar. Die bundelden 1974 de krachten samen en kregen in 1975 een wereldhit met Deze Girls. Je hoorde The Moments en The Whatness. The Moments was de groep uit Washington D.C. en The Whatness was een. The Moments waren een R&B groep en The Whatness een soul funk trio uit Baltimore. En wat ik al zeg, ja, 1974 bundelde ze de krachten en kwam deze heerlijke Girls uit. Ach, en ik vind het ook heerlijk om over dames te praten. En ik hou ook van alle dames. Precies zoals zij het zingen. En ik zou ook wel voor alles een dame willen hebben. Eentje die goed kan koken, eentje die goed kan poetsen, eentje die goed kan autorijden. Noem het maar op. Ik hou er even verder op voordat het hier dadelijk, de verkeerde kant op gaat. Ik zit even met een schuin oog naar de klok te kijken en ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Voor het volgende uurtje weer een country hit. Milan die schuift aan voor de onderwerpen met de matinee. En ik moet hem een plaat gaan horen. Ja, het is een top 10 hit geweest. De allereerste Nederlandse talige hiphopgroep heb ik voor je klaarstaan. Kun je alvast nadenken welke dat zou zijn. Voor nu gaan we eruit. Ja, ga ik even de andere stagiaire die we hebben. We hebben weer twee stagiaires plezier doen, want hij is fan van Oasis. Dit is van het album Definitely Maybe, Married with Children. Dit is Oasis. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Privacy waakhond autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen, hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg goedemorgen. We zitten alweer bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek. Draait door. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen Virtual Insanity van Jim Arrowcry. En op plekje 137 Dry Yogam en Guitars Cadillacs. En Milan de Stagiaire die gaat ook nog aanschrijven. En ik moet hem even een plaat laten horen. Dat gaat ook nog voorbij komen. Hier is even James Bay. Hold back the river.

Jamiroquai had ik voor je klaarstaan. En Virtual Insanity, over nieuwe muziek gesproken. Ja, ik vind het ook nog steeds geweldig. Vorige week ontdekt Ellie tussen haakjes Paperboy, Reed en Swamp Dog heb ik voor je klaarstaan. One man's trash is another man's treasure.

één van die twee. Die leeft volgens mij niet meer, Jan. In ieder geval Criss Cross voor je klaarstaan. Jaren 90 en Jump. En over jaren 90 gesproken, toen waren zij ook nog heel erg groot. Dit zijn de Smashing Pumpkins. En Today heb ik voor je klaarstaan.

James en Bobby Puffery had ik voor je klaarstaan. Aan met jouw puppet. En daarmee komen we iets voor 11:30 uit. 1 minuut voor 11:30. Ah, we gaan er gewoon eentje per dag draaien, hoor. Ik ga niet ervoor zorgen dat we einde van het jaar op 0 uitkomen. Heb je volgend jaar ook nog wat te luisteren na mijn vakantie? Ik heb het natuurlijk over de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn bij 137 aangekomen. Daar staat Drake Yoakam. Guitars Cadillacs uit 1986. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Dwight Yoakam wordt vaak afgeschilderd als een criticus van Nashville. Maar in Guitars Cadillacs wordt de hillbilly muziek die Tennessee ooit voortbracht juist het enige wat Tinseltown draaglijk maakt voor deze naïeve dwaas die naar Babylon kwam en ontdekte dat de taart helemaal niet zo zoet smaakt. Natuurlijk was Los Angeles, ondanks zijn stoere houding, de perfecte plek voor de immigrant uit Ohio. In Los Angeles, de bekermat van de country rock sinds The Birds en The Flying Burritos, vond de ambieuze zanger aansluiting bij plaatselijke op roots georiënteerde postpunkbands als The Blasters, Lon Justice en The Knitters. De grootste invloed op Guitars Cadillacs kwam echter van degene die het nummer zijn heldere gitaarspel en lopende baslijn gaf en die nog altijd 2 uur noordelijker woonden. Zijn naam was Buck Owens. 2 jaar later zou Yoakam hem zijn 21ste nummer 1 hit bezorgen met Streets of Bakersfield. Maar ja, voor nu zijn we aangekomen bij Guitars Cadillacs. Komt uit 1986, zei het net al. Het staat op plekje 137. Ik heb hem nu voor je klaarstaan. Veel plezier ermee.

0: Steve Miliband, Take the Money and Run. En daarvoor hadden we nog een plekje 137. Trike Joachim en Guitars Caledex. Morgen is het woensdag, dan gaan we naar 1956. Naar Ray Price en Crazy Arms. Die staat natuurlijk op plekje 136. En inmiddels is Milan aangeschoven. Goedemorgen,
1: yes,
0: Milan.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb het zo meteen voor je klaarstaan. Ik ga het dadelijk ook nog even aan de luisteraars uitleggen. Ja, eerst maar even spannend muziekje.
1: Yes.
0: De onderwerpen van de matinée van vandaag.
1: Ja, Kees Postumus komt langs. Hij is verhalen vertellen. En hij gaat beginnen aan zijn laatste voorstelling. En daar komt hij over vertellen.
0: Oh, gezellig.
1: De Gelderse Dag hebben we ook. Die is zaterdag 26 september. Het is pas de tweede editie. Dus daar wordt er over verteld.
0: Je kunt ontbijten, hè? Gratis.
1: Ja,
0: ja.
1: Je krijgt eerst volgens mij een speciaal plekje te zien. En daarna is er ontbijt inderdaad. Ja, of andersom, maar in ieder geval iets van die twee.
0: Ik had het
1: tegen moeten de mensen luisteren. Als
0: dat wil ik zeggen. En het is ook Burendag.
1: Ja, klopt.
0: Ook nog, ja.
1: Ook nog inderdaad.
0: Ja, het is, wordt heel druk zaterdag.
1: En we hebben ook nog mensen van de Adelaar komen langs. Dus de wielervereniging.
0: Ja.
1: Zij zijn genomineerd voor het clubshirt van het jaar 2026.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik wou zeggen, het was een voetbalclub. Maar dit is natuurlijk de wielerclub.
1: Ja.
0: Zit even hun shirt voorbij te halen. Ja, ik ben ontzettend...

0: Ik ben een wielrenfan. En als ik dan even langs alles... Ja, de amateur wielrenshirts, die ken ik dan niet. Jij zal waarschijnlijk niks met wielrennen hebben.
1: Nee.
0: Dus als ik aan jou ga vragen, wat vind je het mooiste wielrenshirt? Wat vind je het... Even, je mag je natuurlijk zeggen, een clubje waar je fan van bent. Maar wat vind je het mooiste voetbalshirt?
1: Zo.
0: Van Nederland dan, hè? Laten we het even makkelijk houden.
1: Van Nederland? Ik vind het shirt uit 88. Ja, het is gewoon heel, het ziet er al gewoon heel speciaal uit.
0: Ja.
1: Maar ik vind... Het uitshirt van het WK 2014 vind ik ook heel mooi.
0: Oh, dan moet ik even heel goed nadenken.
1: Blauw.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, ik wou eigenlijk zeggen van de Nederlandse clubs. Maar dat kunnen we het ook over.
1: Ja,
0: maar dit van 88 vind ik ook mooi. Omdat we dan natuurlijk Europese kampioenen zijn geworden. En van de Nederlandse clubs. Ik vind het uitshirt van Fortuna vind ik heel mooi. Dat is een heel mooi bordeaux rood. En waarom vind ik dat mooi? Ze hebben daar de patroonheilige van zit. Dat hebben ze erachter op gezet.
1: Ah, ja.
0: Dus dat vind ik heel mooi. Ik heb een zwak voor... dan moet ik echt gaan nadenken. Er zijn wel een paar mooie shirts, hoor, dat ik dan denk.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Ik vind dat Rotterdamse merk ook zo mooi. De Fortuna speelt er ook in mee. Robbie.
1: Ja, ja.
0: Die hebben dan ook zo'n klavertje 4 of een sterretje. Hebben ze,
1: ja,
0: dan
1: klopt.
0: Dat vind ik mooi. En ja, internationaal kan er niks aan doen. Ik vind het shirt van Argentinië vind ik gewoon heel mooi.
1: Nou ja.
0: Ja, dat is, ja, dan moet je wel het uitshirt hebben. Of het thuisshirt.
1: Ja.
0: En het mooie vind ik dan als je naar hockey gaat kijken. Dan hebben ze ook precies hetzelfde met die lichtblauwe banen. Met die witte banen. Dus dat wel. Hey, ik vraag altijd aan de stagiaires wat voor muziek vind je leuk. En jij bent fan van de Nederlandse hip-hop.
1: Ja.
0: En toen zei ik tegen jou gisteren, ik was hier voor opname. En toen vroeg ik aan jou, ken jij Osdorp Posse? En je had er nog nooit van gehoord.
1: Nee.
0: Ga het maar een keer googlen. Osdorp Posse was een Nederlandstalige hip-hopgroep uit Amsterdam Nieuw-West. En zij waren de eerste die de term nederhop gebruikten. En worden in Nederland algemeen erkend als de voorvaders van de Nederlandstalige hip-hop. Dus ja, ik weet niet waar jij allemaal naar luistert. Maar ja, dit zijn de grondleggers.
1: Ja.
0: Dit zijn zeg maar de opa's. Zij hebben het weg breed gemaakt voor Nederlandstalige hip-hop. Zij waren de eerste. Ze waren van 1989 tot 2000. Is het 9 actief. En ze hebben één hitje gehad. Ze brachten wel albums uit, maar ze brachten nooit singles uit, omdat ze zeiden het wordt toch nooit op de radio gedraaid.
1: Ja.
0: En dit is heel toevallig dat het een hit is geworden. Want hoe zat het ook alweer? Ze hadden dit op een gegeven moment uitgebracht. Dit hebben ze als single uitgebracht. Het is origineel Amsterdam. En ze wilden het gratis uitdelen in bejaardenhuizen in de regio gemeente Amsterdam. En op deze manier kwam er ook een exemplaar van de single toch bij de radiozenders terecht. Via pluggers. En werd het liedje verrassend genoeg alsnog opgepikt door radiozenders. En het is een enige hit geweest, zeg maar. Het behaalde een top 10 positie in de megatop 100 was het toen nog. Mm. En de Nederlandse top 40. Dus ja, het is ook nog een hit geweest.
1: Ja.
0: Dus mag ik het ook nog draaien? Hoef ik me er niet voor te schamen. Niet dat dadelijk mensen gaan bellen van... Ja, wat draai jij nou weer voor iets voor obscuurs? En wat is dat? Nee, lieve mensen, dit is gewoon een hit geweest. Het is geschiedenis, het is een hit geweest. Even kijken. Dan moet ik even kijken, heb ik hem klaargaan? De tekst is geschreven door de frontman. Dat is Def P, is dat. En heb ik nog even waar het over gaat. Dat kan ik even, ja... origineel Amsterdamse, hoe moet ik het uitleggen? Ze gaan gewoon Amsterdamse woorden gaan ze dan uitleggen wat in het Nederlands is. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Dit is, ken je René Vroeger?
1: Ja, die ken ik, ja.
0: Op het einde ga je nog de vader van René Vroeger horen.
1: Oh.
0: Dat is Bolle-Jan.
1: Okay.
0: Ik weet niet of je dat wat zegt.
1: Nee.
0: De vader van René Vroeger, die had een café. En dat café heet ook Bolle-Jan. En daar stond René Vroeger vroeger ook op de toog te zingen. Ik heb speciaal voor jou klaarstaan.
1: Ja,
0: Osdorp Posse en origineel Amsterdams. Kom je hier anders even luisteren,
1: ja,
0: zou ik zeggen.
1: Ja.

zeggen dat ik een schooier ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik bruis. Ze zeggen dat ik er geen...

Ik had Arcade of Fire voor je klaarstaan en Everything Now. Maar daarvoor had ik nog Anouk klaarstaan en Are You Kidding Me? En over Anouk gesproken, daar had ik ook nog nieuws over. Kan ik dat nog snel vinden? Ze gaat optreden met het Metropool Concert. Orkest, zo moet ik dat zeggen. Hiermee komen we ook meteen aan het einde van het programma. Bedankt weer voor het luisteren. Zometeen tussen 2 en 4 de matinee. Uiteraard, morgen vroeg ben ik er weer voor nieuwe Steden Driehoeken Draait Door. Ik zit even te kijken of ik dat van Anouk nog heel snel kan vinden. Twee dingen tegelijk aan het doen. Nou, dat kan ik dan niet. Even kijken. Vrijdagavond 4 en zondagmiddag 6 juni treedt Anouk op in de Ziggo Dome. En ze neemt het Metropool Orkest mee naar optredens in de Ziggo Dome. Wij gaan eruit met wallpaper van Stay Gold. Ik zou zeggen, tot morgen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En bij een middelbare school in het district Turkutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog, met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west- tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: is de matinée met Lydia Oosthoorn.
1: En met Alexander, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk ook de muziek weer uitgezocht. Wat gaan we doen vanmiddag het eerste uur van onze matinée? Nou, we gaan het hebben over Kees Postumus, want die komt hier naartoe. Het is een verhalenverteller en niet zomaar een verhalenverteller. Hij vertelt vooral in kerkdiensten en vieringen en soms ook met een muzikaal tintje. Dus ik ben benieuwd wat hij hier allemaal te vertellen heeft. En dan is er ook een inzameling met winterjassen tot 1 oktober. Because we carry. En die inzamelingactie is georganiseerd door Fokjelien Zijlstra. En tot 1 oktober kan je daar dus je goede winterjassen kwijt. En dan is er ook een Gelderse dag voor de tweede keer. En dat is op 26 september. En dit jaar is dat op 150 locaties. En ook Apeldoorn doet eraan mee. We hebben ook muziek klaarstaan. Jannes met Rot jij maar op.

Het UGO VMBO opent aankomende donderdag 24 september in Apeldoorn het UMake Tech Lab. Een plek waar leerlingen niet alleen techniek en technologie bekijken, maar er ook zelf mee aan de slag gaan. Van 3D-printen en robotica, ontwerpen tot fashion en design en werken met een green screen. Met het nieuwe Tech Lab kunnen techniek een nog prominentere plek binnen het onderwijs krijgen. En leerlingen kunnen ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Ook kunnen ze kennis maken met technieken die ze ook buitenschool en later in hun carrière tegenkomen.

0: Dat was Björk met It's Oh So Quiet. In de tijd dat we hier naar geluisterd hebben, is tegenover mij komen zitten Kees Postumus. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is niet zomaar dat u hier zo komt. Het is eigenlijk een heel bijzondere aangelegenheid. Want u bent een verhalenverteller.
1: Ja.
0: Ik denk ook dat heel veel mensen hier in deze omgeving u ook wel kennen.
1: Wie weet.
0: Lijkt
1: mij
0: zo.
1: Ja.
0: Maar het is ook een tijd van afscheid nemen.
1: Ja, dat klopt. Aanstaande zondag neem ik afscheid van het toneel, zoals het heet.
0: Ja.
1: Met een voorstelling in de Jachtlaankerk om 3:00. Waarin ik terugkijk op mijn 16 voorstellingen die ik in de loop van de jaren heb gemaakt. Ik ben nu 24 jaar aan het vertellen.
0: Zo.
1: Dus een bedrijf, Kees Postumus Vertelt, heette dat.
0: Ah.
1: Dus ik loop zo tegen de 2000 voorstellingen die we hebben gespeeld.
0: Zo.
1: Samen met accordeon Siel Beerda en met Henk van Glabbeek op allerlei Oosterse instrumenten, heb ik door Nederland gereisd en vooral in kerken opgetreden.
0: Ja.
1: En komende zondag in de Jachtlaankerk is de laatste voorstelling.
0: Ja, bijzonder zeg. En hoe is dat ontstaan, dat verhalen vertellen?
1: Ja, ik heb altijd al op een toneel willen staan. En op een zeker moment dacht ik, nou dan moet ik het ook doen voordat het te laat is. Dus toen ik ergens in de 40 was, heb ik mijn baan opgezegd. En toen ben ik begonnen met een verhalenbedrijf.
0: Ja.
1: En dat liep meteen al prima. Dus we speelden al heel snel 40 voorstellingen per jaar. Maar dat liep in hoogtijjaren wel op naar 80 tot 100.
0: Ja.
1: En we maakten steeds weer nieuwe voorstellingen. En dat is dus prima gaan lopen. Het is niet vanzelfsprekend dat je kunt leven van de kunsten.
0: Precies.
1: Van muziek maken of acteren. Mm-hmm. Maar het is mij behoorlijk goed gelukt.
0: Ja. Dus echt een talent of een gegeven. Gewoon een ja.
1: Ja, nee, zeker.
0: Iets wat helemaal uitgebouwd is.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hoe kwam u dan aan de ideeën voor de verhalen?
1: Ja, die schreef ik zelf. Ik heb zelf al mijn voorstellingen geschreven. Het is zo dat ik heb theologie gestudeerd en ben betrokken bij kerk en geloof, levensbeschouwing. Maar dan op een vrolijke manier vooral. Dus ik heb vooral voorstellingen gemaakt voor kerken.
0: Ja.
1: Dus van de 2000 voorstellingen waren er denk ik wel 1800 in een kerk.
0: Okay,
1: en dan echt van diep in het zuiden tot hoog in het noorden.
0: Mm-hmm.
1: Friesland, Groningen, we zijn door het hele land gereisd.
0: Ja.
1: Dus ik heb een aantal malen historische voorstellingen gespeeld. Van mensen die de kerk veranderd hebben. Dus Calvijn bijvoorbeeld.
0: Oh ja, ja.
1: Calvijn is wel een beroemd figuur. Maar ook Menno Simonszoon, die is van de doopsgezinden. Dus dat was een afscheiding van de katholieke kerk.
0: Mm-hmm.
1: En de Remonstranten, dat is een heel ruimdenkend kerkgezelschap. En hun held heet Arminius. Nou, daar heb ik 3 jaren achter elkaar rondgetrokken, omdat het jubileumjaren waren.
0: Ja.
1: Zij waren zoveel jaren overleden of juist geboren. En dan wilden gemeentes wel een voorstelling hebben. Nou, die kon ik leveren.
0: Mooi.
1: Dus die heb ik zelf geschreven. En daarna hebben we voorstellingen gemaakt over Bijbelse figuren. Maar ook over islamitische, Joodse en christelijke verhalen. Ik heb eigenlijk van alles gedaan. Maar de lijn was wel dat het en vrolijk was, maar toch ook soms wel ernstig. Het was de combinatie tussen vrolijkheid en vroomheid.
0: Ja, maar er zit wel een verhaal in, een gebeurtenis, iets in waar u op doorging.
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld iets gemaakt rond het Bijbelboek Esther. Dat staat in het Oude Testament.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een heel prachtig verhaal over een sterke vrouw. En dan vertellen we dat hele verhaal van Esther, maar dan geactualiseerd en voorzien van muziek, voorzien van grappen en grollen, maar ook voorzien van inhoud. En mijn regisseur Helene Henning, die heeft al die voorstellingen geregisseerd.
0: Ja.
1: Die wist er precies wel weer iets heel bijzonders van te maken.
0: Knap,
1: en, dus ik heb heel veel geluk gehad met de mensen met wie ik samenwerkte.
0: En wie
1: dus
0: je dan tegengekomen bent. Want zijn die gewoon op het pad gekomen? Of bent u gaan zoeken naar dat soort mensen?
1: Ja, met Jul ben ik begonnen met liedjes van Annie M.G. Schmid zingen. Op een boekenweekfestival of zo.
0: Mm-hmm.
1: En toen beviel het zo goed dat we het zijn blijven doen.
0: Goeie klik.
1: En we zijn nu inmiddels vrienden geworden.
0: Ja.
1: En met Henk, ik ging voor Esther op zoek naar mensen die Perzische instrumenten bespeelden. Omdat het Bijbelboek in Perzië speelt, in Iran, het huidige Iran. En hij deed dat. Dus met hem heb ik ook weer verschillende nieuwe voorstellingen
0: aan
1: gemaakt.
0: Aan mensen, ja.
1: Ja, ik heb heel veel geluk gehad.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: En als je dan terugkijkt op die 16 jaar dat je dat gedaan hebt.
1: 24 jaar.
0: Sorry,
1: ja.
0: Hoe wat is dan het gevoel wat daar blijft?
1: Ja, ik kijk nu natuurlijk de voorstellingen na, omdat ik uit al die voorstellingen stukjes ga spelen.
0: Ja.
1: En ik word er ongelooflijk blij van. Mm-hmm. En ik denk, wat hebben we toch ongelooflijk hard gewerkt.
0: Mooi.
1: Ook.
0: Ja. Ja.
1: We hebben wel weken gehad dat we rijtjes van 10 voorstellingen hadden. En we doen alles zelf.
0: Ja.
1: Ik doe de PR zelf, ik schrijf de rekeningen, we bouwen samen het toneel op, de techniek op, we spelen, mm-hmm. we rijden weer naar huis. Dus het was echt wel een intensieve tijd.
0: Ja.
1: Dus aan de ene kant denk ik, wat hebben we hard gewerkt? En aan de andere kant denk ik, wat hebben we mooie dingen gemaakt?
0: Ja, ja, ja. En het geeft je waarschijnlijk ook voldoening. Want ik kan me voorstellen dat mensen daar met plezier naartoe komen. Hè?
1: Zeker. Ja,
0: en,
1: ja, het was altijd fijn.
0: Ja,
1: het was altijd fijn. En in kerken is nog heel veel gaande. En daar zitten allerlei leuke mensen die je mm-hmm. willen verwelkomen. En die soep voor je koken als je om 6 uur aankomt.
0: Ja.
1: En die,
0: ja, die heel die leuke dingen.
1: Gastvrij zijn.
0: Ja.
1: Ja, dus de mensen waarvoor ik speelde waren ook heel erg fijn.
0: Ja,
1: dus
0: dat is natuurlijk altijd fijn. Dat geeft je ook energie.
1: Zeker, ja. En ik heb 24 jaar wel mijn hart gevolgd. En dat is echt prachtig.
0: Ja. Ja, maar goed, daar komt nu een beetje een soort einde aan. Hè? Want
1: ja, een soort einde. Want wat ik wel blijf doen is in kerkdiensten verhalen vertellen.
0: Ja.
1: En daar heb ik een formule voor dat ik 3 verhalen vertel rond 3 verhalen uit de Bijbel. Die vertel ik dan opnieuw met liedjes erbij en met gebeden. En dat doe ik nu ook al.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wat minder veel eisend.
0: Dus ja.
1: Ik ga op zondagochtend in alle vroegte en op stille snelwegen ga ik naar
0: Rustig,
1: Drachten.
0: Ja.
1: En dan kom ik daaraan en krijg een headset.

0: En ik kan de
1: je
0: dienst
1: kunt doen. Het verhaal doen. Ja. Dus... Hoe lang waren die verhalen ongeveer?
0: Ja, onze avondvolgende voorstelling was meestal een uur tot een uur en een kwartier tot anderhalf uur.
1: Ja, dat was wel intensief.
0: Ja, zeker. Ja. Maar altijd leuk. En we deden het heel erg samen.
1: Ja.
0: Zowel Jules Beerde als Henk van Glabbeek. Ja. Dat waren fantastische collega's.
1: Ja, dat zeker.
0: En we hebben altijd veel plezier gehad. We zaten soms 2 uur met elkaar in de auto of soms nog wel langer. En dan was het toch altijd gezellig. Dus ik kijk terug op een fantastische tijd.
1: Ja.
0: En ik vind het ook heel leuk dat ik het een beetje met een mooie voorstelling kan afronden.
1: Afsluiten. Want als we het daar even over hebben, over aanstaande zondag dan. Hoe gaat die middag er dan uitzien?
0: Ja, mensen kunnen vanaf 2:30 naar de Jachtlaankerk komen. En er is geen toegang. Het is een cadeautje van mij bij mijn afscheid. Ja, ik heb mooie taarten laten maken met foto's van de voorstellingen erop. Dus er is taart om 2:30. En dan speel ik 1,5 uur of 5 kwartier. En ja, mensen komen ook uit het hele land. Ook wel gemeentes waar ik heel vaak heb gespeeld. Die heb ik expres uitgenodigd. En mijn zus komt en alle mensen die ik ken.
1: Echt een afsluiting.
0: Ja, we gaan er echt een feestje van maken.
1: Ja.
0: We hebben zondag gerepeteerd en het was heel erg gezellig.
1: Ja, dat was goed.
0: Ja.
1: Dus gewoon naar de Jachtlaankerk komen.
0: Ja, 3:00 Jachtlaankerk en je hoeft alleen je goede humor mee te brengen.
1: Ja, en geen tranen laten aflopen.
0: Nee. Ja, in mijn voorstellingen zitten altijd wel momenten waarop mensen ontroerd worden. Dus dat wel, ja.
1: Ja,
0: maar niet omdat ik stop. Nee, want er zijn weer andere vertellers die het overnemen.
1: Het leven gaat verder en de verhalen gaan ook verder.
0: Zeker.
1: Maar ik vind het wel knap, want het is natuurlijk verhalen vertellen is niet zomaar wat, hè? Je moet het wel kunnen.
0: Nee.
1: Gewoon boeiend blijven vertellen.
0: Ja, nee, zeker. Ik heb nu ongeveer 4 uur tekst in mijn hoofd. Dus als iemand zegt vertel eens een verhaal, dan begin
1: ik. Dan ga je gewoon beginnen.
0: Je gooit er een kwartje in of iets meer. En
1: dat blijft gewoon doorstromen.
0: Ja, vrees voor wel. Ja,
1: geweldig. Ja. Nou, heel goed. Ik ben heel blij dat u hier naar de studio bent gekomen.
0: Mooi, bedankt. Ja.
1: Bedankt daarvoor. En heel veel succes met de vrije tijd.
0: Ja. Dank u wel. En
1: geniet daar ook van. En natuurlijk ook van aanstaande zondagmiddag in de Jachtlaankerk.
0: Dat gaan we doen. Hartelijk bedankt.
1: Bedankt.

0: Queen, the show must go on.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Vandaag overheersen wolken. In het noorden kan motregen vallen. Het zuidwesten heeft vanmiddag de meeste kans op zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij weinig wind uit het westen. Morgen begint grijs, mogelijk mistig. Later schijnt soms de zon en er kan een bui vallen. Het zuiden blijft tot de avond droog. Bij weinig wind wordt het 20 tot 21 graden. In de nacht vallen buien en waait het flink. Donderdag is er meer zon bij 17 tot 20 graden. De dagen erna schijnt geregeld de zon en het is vrijwel overal droog met 19 tot 23 graden. En na het weekend wordt het mogelijk nog iets warmer.

0: Bandolero met Paris Latino. Ja, we gaan het hebben over de winter. Nou, het lijkt nog geen winter, maar het komt er toch wel aan. Winterjassen, because we carry winterjassen inzameling. Ik ga erover praten met Fokkie-Lien Zijlstra. Goedemiddag.
1: Dag Lydia, leuk om je weer te spreken.
0: Ja, zeker. Dat is heel leuk. Heel gezellig ook. En en de aanleiding is deze keer winterjassen.
1: Ja, winterjassen. Ja, ik ben de club Because We Carry. Ja? Daar hebben we het eerder over gehad in verband met de inzameling van de rugtasjes voor kinderen in noodlocaties.
0: Precies.
1: Noodopvang.
0: Ja.
1: En dat is echt ook weer een groot succes geweest. En vorig jaar hadden we ook de actie van de winterjassen in deze tijd, september, oktober.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, het is inderdaad wat je zegt, je moet er eigenlijk nog niet aan denken, maar het wordt weer kouder.
0: Ja.
1: En er zijn een heleboel mensen die toch wel in een lastige situatie leven zonder dat ze een lekkere warme jas hebben.
0: Mm-hmm.
1: En daar is dus die inzameling nu voor van Because We Carry. En ik ben hier in Apeldoorn, het inzamelpunt.
0: Ja, want even voor de luisteraar. Ja. Because We Carry, wat is dat dan precies voor een organisatie?
1: Dat is een organisatie die al 15, 16 jaar denk ik onderhand bestaat. Die is ontstaan toen het vluchtelingenkamp Moria op Griekenland kwam. Weet je, dat was toen nog zo helemaal vluchtelingen. Nu is het bijna gewoon dat er overal vluchtelingenkampen zijn.
0: Ja, maar het is erg genoeg.
1: Dat was toen, erg genoeg. Gek is dat als je daar weer over aan denkt. Dan denk je, jeetje. Maar er zijn natuurlijk ook een heel veel andere noodopvanglocaties. In Nederland, ook aan de grens, in Ter Apel heb je ook. En er komen mensen met één plastic zak en dat is wat ze bij zich hebben.
0: Ja, precies.
1: En vaak is Because We Carry is daarvoor opgericht om echt mensen die in een vluchtsituatie zitten, te voorzien van spullen waar ze blij mee zijn op dat moment.
0: Ja, dus echt voor de vluchteling.
1: Ja, vooral. En voor de mensen die in noodsituaties zijn. En dat zijn mensen, maar ook kinderen en van alles.
0: Ja. Je zag het nog op het journaal, hè, gisteren, over de kinderen die dan niet horen eigenlijk, hè?
1: Nee, dus zeker niet horen.
0: Nee. Precies. Maar wij lossen dat probleem natuurlijk niet op, maar jullie kunnen het wel wat lichter maken door te zorgen bijvoorbeeld voor een winterjas.
1: Ja. Ja, en je lost zeker het probleem niet op, maar iets doen voor mensen in een kwetsbare situatie, dan denk ik, wie wil dat nou niet?
0: Mm-hmm, precies.
1: En wij leven in een genoeg cultuur. We hebben allemaal genoeg. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik ook van, ach ja, er hangt nog wel een jas die ik eigenlijk nooit meer aandoe.
0: Precies.
1: En die is nog heel, heel goed.
0: Ja.
1: En die kan ik net zo goed doorgeven.
0: Ja.
1: Gelukkig wordt dat ook heel veel gedaan naar allerlei andere goede doelen, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Dat gebeurt. Maar deze actie voor Because We Carry is echt wel heel mooi om dan op één moment heel veel jassen te organiseren. En die gaan allemaal naar de loods in Hoofddorp. Daar is een loods die ook al jaren daar is. En van daaruit wordt het gedistribueerd naar verschillende plekken waar het nodig is.
0: Oh ja. En als je nou denkt, je hoort dit en je denkt, ach, ik heb ook nog wel een jas aan de kapstok hangen inderdaad. Of in die kast.
1: Ja.
0: Hè, doe ik toch niks mee. Het is alleen maar ruimte.
1: Ja.
0: Neemt alleen maar ruimte in. Hè? Hoe kunnen we dat dan doen? Hoe kunnen we die jassen kwijt? Bij jullie?
1: Ik heb een grote garage. Wij hebben een grote garage. Er zijn diverse andere plekken ook in Apeldoorn, hè, voor mensen die dat inzamelen. Maar het is het handigste om mij dan even een mailtje te sturen.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga ik daarop reageren om te zeggen waar ik woon. En die kunnen eigenlijk 24 uur per dag gebracht worden.
0: Oh, zo.
1: Gelukkig loopt het ook al lekker.

0: Het gaat ook echt om alle maten, hè? Van kindermaatjes 50 tot volwassen XL. Mannen, vrouwen, alles. Als het maar een jas is waarvan je zelf denkt, nou, die kan je nog prima aan.
1: Ja, precies.
0: Het moet wel een werkzame rit zijn en knopen enzovoort.
1: Moet gewoon heel zijn.
0: Ja, het moet wel een jas zijn waar je zelf ook nog wel in zou willen lopen.
1: Ja,
0: want je
1: tuurlijk.
0: Geeft geen,
1: anders heeft het niet zoveel zin. En dat kan
0: Nee, dat vind ik dus netjes.
1: Tot 1 oktober?
0: Ja, 1 oktober, want 2 oktober gaan we dat allemaal wegbrengen naar Hoofddorp. En dat is handig, we moeten het natuurlijk nog een beetje uitzoeken.
1: Mm-hmm.
0: En zal ik mijn mailadres even zeggen?
1: Ja, is goed. Ja.
0: Nou, dat is mijn voornaam, Fokjelien.
1: Mm-hmm.
0: En dan een z eraan vast en dan @ziggo.nl.
1: Dus Fokjelien, z@ziggo.nl.
0: Ja.
1: En dan komt het helemaal goed.
0: dat komt zeker goed.
1: Ja. Moeten mensen het dan langsbrengen? Of hoe werkt dat dan
0: verder? Ja, dat is wel handig. Ja, maar ik reageer erop en dan spreek ik altijd wat af. En dat loopt lekker door.
1: Ja.
0: Er is net ook weer iemand weg hier die met een tas vol met jas kwam.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt fijn. En het is ook zo fijn om te merken dat iedereen het ook fijn vindt. Weet je, het is ook zo'n lekkere praktische actie. Je kan gelijk even wat doen.
1: Ja.
0: En dan, je doet het gewoon voor een heel goed doel. Voor mensen die dat nodig hebben. Warme winterjassen in kwetsbare situatie. Nou, wat kan je nou beter hebben?
1: Helemaal niks. Helemaal goed dat jullie dit organiseren, toch? Ja, ik zal het nog even een keer zeggen. Fokjelien@ziggo.nl voor. Breng daar de jas naartoe. Als je hem toch niet meer draagt. En een ander kan je daar heel blij mee maken. Maar ook is het gewoon heel nodig ook gewoon.
0: Ja, en je geeft letterlijk je warmte door. Hè?
1: Ja.
0: Letterlijk en figuurlijk.
1: Zo is het.
0: Dus dat is ook mooi.
1: Helemaal mooi.
0: Ik hou ervan. Ja,
1: nou ik ook. Hey, ik wil je bedanken, Fokjelien, voor je bijdrage. En ik hoop echt dat dat er heel veel mensen zijn die jassen gaan brengen. En daarmee inderdaad de warmte doorgeven. Dankjewel.
0: Ja, fijn. Dankjewel voor het leuke gesprek, Lydia.
1: Tot ziens.
0: En bedankt voor de aandacht hiervoor.
1: Ja hoor. Dag.
0: Dag.

0: Peters met Smoorverliefd. En daarvoor was het Christer Sjögren, Pernilla Wahlgren en Gunhild Karling met Baby It's Cold Outside. Voor de tweede editie van de Gelderse Dag op zaterdag 26 september hebben zich 150 gastlocaties aangemeld. En ik ga erover praten met Gabi van Koliel, als ik het goed zeg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. De tweede editie van de Gelderse Dag. Wat is de Gelderse Dag eigenlijk?
1: Ja, de Gelderse Dag is een dag van ontmoeting en van ontdekken. Provincie Gelderland, ik ben van Provincie Gelderland, ben een woordvoerder. Die heeft dat vorig jaar gestart, omdat wij zien, wij zeggen altijd, ja, in Gelderland, Gelderland heeft je mooie streken.
0: Zeker.
1: Gelderland is heel divers, nou, ja. Het is een rijkdom. Mm-hmm. En dat vinden we ook belangrijk om dat te laten zien, ook voor onze inwoners.
0: Ja, ja. En dat doen jullie nu voor de tweede keer. En ik zag al staan, ze hebben ook zich meer gemeentes aangemeld, ook meer activiteiten zijn er, hè? Dus dat gaat de goede kant op.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, de eerste keer is het ook spannend van, hey, slaat het aan?
0: Ja.
1: En dan de tweede keer van, ja, blijft het aanslaan? En vorig jaar hebben we net 48 van de 51 gemeentes meegedaan, wat al heel veel is.
0: Zeker.
1: En dit jaar doen alle gemeentes mee en het aantal gastlocaties, ja, zoals we al zei, dat was vorig jaar 114 en dat is nu 150 plekken.
0: Nou, dat is toch heel erg mooi, hè? En ja. De dag begint met een soort verbinding, hè, met een ontbijt en ook wel met een bijzonder ontbijt. Want er is een extra Gelders brood ontwikkeld.
1: Ja, ja, klopt, ja, ja. Ja, het is heel mooi dat we eigenlijk allemaal beginnen met hetzelfde te eten.
0: Ja.
1: Dat is toch een symbool van verbinding. En dat Gelderse brood, ja, dat is dat de ingrediënten die komen allemaal uit Gelderland. Bijvoorbeeld de granen komen van de akkers op de Veluwe. Er zit lijnzaad in en pompoenpitten. Die komen uit de Achterhoek. En de appels uit de appelstoop die komen uit Elst, uit de Betuwe.
0: Oh ja.
1: En het is gebakken door Bakkerij Hilvers. En dat is een Gelders familiebedrijf uit Arnhem.
0: Mooi, hè? Ja. Ja. Mooi. Dus iedereen in al die plaatsen eet op dat moment hetzelfde brood als je aan de activiteit meedoet.
1: Ik heb toevallig net geproefd vanmiddag bij de lunch.
0: Proeft het goed?
1: Dat was prima.
0: Ja, ja, prima brood.
1: Ja.
0: Ja, ja. En kan je het daarna ook nog kopen? Blijft het bestaan of is dit eenmalig voor deze dag?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Oké, okay. Nou ja, het zou mooi zijn natuurlijk. Maar goed, we beginnen de dag met een Gelders ontbijt. En daarna zijn er allerlei activiteiten op de plek waar dat al georganiseerd is. Als ik nou even kijk naar Apeldoorn, want nu zitten we natuurlijk. Dan is dat ontbijt in de Grote Kerk, heb ik begrepen.
1: Ja, er zijn 150 plekken die zich hebben aangemeld. En ik heb even geteld, er zijn 8 daarvan, dat is in de gemeente Apeldoorn. Dus Apeldoorn doet goed mee, zeg maar.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, wat
1: en,
0: goed.
1: Dat, ja, zeker. Ja. En dat is inderdaad in de Grote Kerk. Dus een soort verbindend Gelders ontbijt. En daarna kun je meedoen aan een mini-retraite.
0: Mm-hmm.
1: Ze sluiten daar de Vredesweek af. En je kunt daar ook goed ontmoeten. Je kunt even stil zijn. Je kunt een dialoog of een lezing volgen.
0: Ja.
1: Dus dat is meer, ja, plek voor ontmoeting, verbinding en vrede, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: In de Grote Kerk.
0: Ja.
1: Maar er zijn nog veel meer plekken in Apeldoorn.
0: Ja, ik zie bijvoorbeeld staan de ontmoetingsplek Orca. Weet u wat je daar kan doen?
1: Ja, dat is in de wijk Orden bij jullie.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk een ontmoetingscentrum. Dat is in het wijkcentrum in Orden.
0: Ja.
1: En na het ontbijt kun je allerlei activiteiten doen. Bijvoorbeeld er is een fototentoonstelling over oud worden. Die kun je over oud Orden, zeg maar. Sorry.
0: Over oud worden. Dat is ook wel leuk geweest in Orden. Ja, ja, nee.
1: Die kun je bezoeken. Er is een workshop tekenen. Er is een speurbingo voor kinderen. Er zijn hapjes verzorgd door de vrouwenwerkgroep.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, et cetera.
0: Ja, ja, dat is heel gezellig dus, denk ik. En dan zag ik de meldkamer Brandweer Oost-Nederland, maar dat is volgeboekt al. Dus daar is zoveel animo voor, dat daar kan je niet meer bij. Maar ook leuk dat die natuurlijk daaraan meedoen, lijkt mij, hè, want het is wel bijzonder. En het Omnisport Apeldoorn, daar is ook wat te doen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, dat is natuurlijk echt topsport.
0: Dus zeker.
1: Volgens mij is dat leuk als je van sport houdt en zeker van topsport.
0: Ja.
1: Ze hebben daar natuurlijk een hele grote topsporthal. Ze hebben de wielenbaan en ze hebben de atletiekbaan. En ja, je kunt daar uiteraard ook ontbijten. En daarna kun je een uniek kijkje nemen achter de schermen

0: van het Omnisport in Apeldoorn.
1: Wat goed.
0: En er is ook een jeugd-tweedaagse bezig.
1: Oh.
0: Dus je kunt ze ook nog in actie zien.
1: Ja, maar dat is altijd natuurlijk leuk om te zien. Dat is zeker waar. En dan ook nog, noem ik ook eventjes hoor, Acres Apeldoorn met de minigolfbanen. Een van de oudste minigolfbanen van Nederland. En wat is daar dan te doen?
0: Ja, nou ja, je kunt daar dus minigolf of zeilen voelen.
1: Ja.
0: En het bijzondere daarvan is, hij is inderdaad en de oudste, of een van de oudste van Nederland. Maar het is ook, ja, het is, je zit daar echt midden in de natuur.
1: Zeker.
0: En ja goed, het is echt heel veel bos en echt midden op de Veluwe. Dus nou goed, een hele mooie plek om, ja. Om een balletje te slaan te gooien.
1: Ja, als ik dat nou zo zie, voor zo'n ontbijt, moet je je dan ook ergens aanmelden of hoe zit dat?
0: Ja. Ja, op degelderse dag.nl kun je je aanmelden voor het ontbijt. Het kost niks, het is gratis, maar we willen wel graag weten wie er komen en met hoeveel.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dus je kunt je aanmelden zowel voor het ontbijt als voor de activiteit die daar is.
1: Ja.
0: En het is meestal is het op dezelfde locatie, dus dan kun je blijven. Maar soms is het ook net op een andere locatie. Bijvoorbeeld bij jullie in de buurt heb je ook nog Kasteel Kannenburg.
1: Ja,
0: dat is, dan begin je in het buurthuis met het ontbijt. En in het kasteel kun je dan kijken.
1: Nou, goed,
0: zag het er daar in de middeleeuwen uit.
1: Ja,
0: dus dan moet je eventjes verhuizen. Maar meestal is het inderdaad bijna op dezelfde plek als het ontbijt als de activiteit.
1: Wat mooi allemaal zeg. Dus je moet dan naar de Gelderse Dag en dan je aanmelden. www.degelderse dag.nl. Daar zie je waarschijnlijk ook het hele programma.
0: Ja, precies. Je kunt bijvoorbeeld zoeken op Apeldoorn als je dat zou willen. En dan kun je, het zijn allemaal mooie aanmeldknoppen. En dan moet je je naam doorgeven en je mailadres.
1: Ja.
0: Dan kun je meedoen.
1: Nou, hartstikke leuk. Wat goed. Ja. Nou, wat goed dat jullie dit allemaal organiseren. Ik wil u bedanken voor de duidelijke uitleg. En heel veel plezier natuurlijk ook aanstaande zaterdag. En op naar de derde editie natuurlijk, hè?
0: Precies.
1: Ja.
0: Precies. We gaan er een feestje van maken.
1: Ja hoor. Dag.
0: Dag.

Dit was Frank Boeien natuurlijk met Linda. Ja, het is ook nog steeds gewoon bekend, hè, als je het hoort. Terwijl het al jaren geleden is gemaakt natuurlijk. Maar het blijft gewoon zo'n liedje, dat blijft gewoon hangen. Wij zijn al aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. Maar komen natuurlijk terug met het tweede uur. En er komen ook wel weer gasten langs. Ja, er komt iemand langs die gaat vertellen over de Adelaren clubshirt van het jaar. Want misschien worden zij wel, worden ze dat wel. Er komt iemand langs van de Pride 055 over de queer huiskamer. En Coda, daar gaan we ook iets over horen. Dus echt veel om te blijven luisteren natuurlijk naar ons. U kunt ook nog naar de website. En dat is www.rtv-apeldoorn.nl. Daar staan alle programma's natuurlijk ook op. En je kunt ook naar Uitzending Gemist. Want dan kunt u het nog een keertje horen. En morgen wordt dit ook natuurlijk weer uitgezonden tussen 8 en 10. U kunt ook altijd nog een verzoekje aanvragen. Dat kan naar verzoekplaat@rtv-apeldoorn.nl of bellen met de redactie is 055-540-1978. Want we willen natuurlijk lekker op de hoogte blijven voor wat er allemaal in Apeldoorn en omgeving gebeurt. Nou, we gaan eventjes wat te drinken halen en we sluiten dit even af met Alicia Elliott met I'm Digging It. Yeah.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands Ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Het ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

alvast lekker in de herfstsfeer komen. Op zaterdag 26 september houden de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen een paddenstoelenwandeling in het Ordebos. Tijdens de wandeling vertellen de boswachtersjes van alles over de paddenstoelen. Bijvoorbeeld hun unieke eigenschappen en opvallende Nederlandse namen die verwijzen naar geur, smaak of uiterlijk. De wandeling start om 14:00 en zal ongeveer 14:00 duren. En vooraf online reserveren is dan wel noodzakelijk.

0: Ja, dat was Bertie's reading met I Gotta Know. De Apeldoornse wielenvereniging, de Adelaar zeg ik maar er staan nog wel letters voor, maar ik weet niet waar het voor staat. Maakt kans op de titel clubshirt van het jaar 2026. En hier in de studio zit bij mij Kees Jongeling. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, weet je eigenlijk wat die andere letters betekenen? AR en TV?
1: Apeldoornse Ren- en Toeristenvereniging.
0: Of toervereniging, ja. Kijk.
1: Ze hebben zowel een wielrenafdeling als een tourafdeling.
0: Ja, ja. Ja, want ik weet jullie van de Adelaar natuurlijk wel, maar
1: ja,
0: dit zijn me niks.
1: Maar nee, dus nou, een oude wielenvereniging, ja. Al bijna 100 jaar.
0: Bijna 100 jaar?
1: Ja, of 7 jaar, 6 jaar ruim. Ja.
0: Wat goed.
1: Ja, dus dat is een hele lange historie.
0: Ja, dat is een hele lange historie. Ook wel een reden voor een feestje, denk ik, op een gegeven moment.
1: Ja, die gaat wel, ja.
0: Dat gaat wel komen.
1: Ja, die gaat zeker komen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, succes en dat is het moment om je vieren.
0: Zeker. Hoe groot is die vereniging eigenlijk?
1: Nou, ongeveer 500 leden.
0: Ja?
1: Ja. En het is een hele brede vereniging. Ook vergeleken met andere zeg maar concurrenten die meedoen.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk een wielrenvereniging, we hebben een tourafdeling. We hebben jeugd, we hebben baanrenners. Dus in die zin een
0: heel breed
1: georiënteerde club.
0: Ja, en het leeft ook. Er wordt veel gefietst, volgens mij.
1: Ja, dit is ook echt een fietsomgeving. Ja. Dus er wordt hier heel veel gefietst.
0: Ja.
1: En, je kan hier alle kanten op. Je kan de heuvels in, je kan het achterland in, de Achterhoek, langs de IJssel. Dus je
0: ziet
1: er wat keuze, je kan greffelen. Dus ja,
0: heel mooi.
1: Mijnen vlakbij. Ja.
0: Ja, het is heel mooi ook, hè. Maar jullie zijn heel bijzonder dit keer. Want jullie maken kans op de titel clubshirt van het jaar 2026.
1: Dat klopt. Ja.
0: Toen ik me voorbereidde dacht ik, oh, bestaat dat ook? Dat wist ik niet.
1: Nee.
0: Maar zo zie je maar. Vertel eens, hoe zit dat?
1: Nou ja, dat is een jaarlijkse verkiezing van clubshirts.
0: Ja?
1: Daarvoor kan je jezelf aanmelden. En dat hebben wij ook gedaan dit jaar. Daar was ook een aanleiding voor.
0: Oh.
1: Ons contract met onze oude kledingleverancier vorige, die liep af. Dus dat was voor ons een moment om te kijken, zijn er andere kapers of concurrenten op de kust? En wie kan eventueel een ander leverancier zijn? Of willen we wisselen? En toen kwam meteen de discussie van ons ontwerp. Dat we waren een beetje afgedreven van onze originele kleuren. Apeldoorn is nog rood-geel. En zo waren ook vroeger de shirts. Er waren rode shirts met 2 gele banen. En die kent iedereen ook nog. We hadden 3 jaar geleden ons 90-jarig bestaan. En toen hebben we zo'n shirt gemaakt. En die werd verkocht als een dolle. Was iedereen enthousiast over. Dus, en we hadden het probleem dat ons shirt heel zwart was. En je ziet het ook bij de shirts die nu genomineerd zijn.
0: Ja.
1: Heel veel shirts zijn donker.
0: Ja, heel donker inderdaad.
1: En vooral onze wedstrijdrenners hadden last van dat ze door de verzorgers mensen langs kan niet snel genoeg herkend werden om bidons aan te nemen. Dus er was vanuit die groep ook wel een vraag, kunnen we iets herkenbaarder? Dus dat was een mooie aanleiding om te kijken, kunnen we dan terug naar een vorm van het oude design. En dat is dit shirt uiteindelijk geworden.
0: Ja, want de luisteraar kan hem niet zien, maar hij knalt van de tafel af eigenlijk. Hè? Want het is echt oranje, 2 kleuren oranje eigenlijk, oranje-roodachtig.
1: Ja, dat klopt. Het is veel helder rood met een bijna oranje adelaartje erop.
0: Ja.
1: En dan weer de 2 gele banen en de adelaars. Zoals
0: de gele banen, die staan er ook op zich.
1: Ja,
0: ja,
1: wat
0: leuk.
1: Echt, en de adelaarappel, dat stond vroeger in de gele banen en dat is nu weer terug.
0: Wat een mooi shirt.
1: Het is een grote vorm van herkenbaarheid. En toch ook ruimte voor de sponsors die we natuurlijk ook hard nodig hebben.
0: Zeker.
1: En die we erg waarderen. Dus die hebben ook hun plek gekregen op de shirts.
0: Ja. En die zijn nu ook te verkrijgen? Of die kan je kopen? Of
1: deze shirts die kunnen wij via een website bestellen. Het mooiste als je gewoon lid wordt van de Adelaar. Dan kan je tegen gereduceerd tarief allemaal kopen.
0: Daar
1: is een aparte webshop voor.
0: Ja.
1: Via onze club. Dus de website waar je ook kunt stemmen overigens.
0: Ook belangrijk.
1: Adelaar.org is de website, daar kan je dat terugvinden.
0: Ja.
1: We zoeken liefst zoveel mogelijk nieuwe leden natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Dat mag altijd, jeugd ook vooral. Het is in eerste instantie zou je denken niet een hele makkelijke sport om in te stappen. Maar je hebt een fiets nodig. Klinkt, daar hebben we echt oplossingen voor. Die kan je ook terugvinden op de website.
0: Okay.
1: Om het laagdrempig te maken, ook voor jeugd.
0: Ja.
1: We hebben ook jeugdkleding, dus ook daarin voorzien we. En dat is allemaal, ook daarin komen nieuwe clubleden, jeugdleden tegemoet.
0: Ja.
1: Dus
0: meld je aan.
1: Welkom. Ja.
0: Wees gewoon lekker, ga naar buiten.
1: Ja, je kan niet
0: wat doen.
1: Je bent zo
0: lekker sportief.
1: Ja,
0: heerlijk. Hey, en die titel op dat clubshirt van Apeldoorn van jaar 2026. Wanneer wordt dat bekendgemaakt en hoe kunnen we dan stemmen op jullie?
1: Ja, dat wordt 2 november bekendgemaakt tijdens een uitreikingsavond in Utrecht. En tot die tijd kun je stemmen. Liefst zo vaak mogelijk, zoveel mogelijk. Je kan wel met één IP-adres, maar mensen zijn altijd creatief. Mm-hmm. Via onze website, bijvoorbeeld adelaar.org, die ik al genoemd, kun je direct op de, kan je meteen een stem uitbrengen, kom je bij de link.
0: Ja.
1: En het is 50% van de ingezonden stemmen, zeg maar, en 50% vacature die beslist.
0: Oh, oké. Okay.
1: En zoals je ziet.
0: Nou, als ik het zo zie op dat blad. Want wat voor blad is dat? Zo'n sportblad?
1: Nou,
0: of een
1: dit
0: fietsblad?
1: Is eigenlijk het blad. Dit is het blad Fietsport.
0: Ja.
1: Die hele competitie, die club zit, die verkiezing van het jaar heeft uitgeschreven.
0: Oh, ja.
1: Ieder jaar. En daarin staan we dit jaar. Nou, je ziet het al bij de eerste vergelijking.
0: Uit.
1: Ja, we springen er wel uit.
0: Je zou hem gelijk kiezen.
1: Het
0: vind
1: is
0: ik.
1: Heel veel blauw en donker. En daar is. Wijken wij in af.
0: Ja.
1: En dat is ook onze herkenbaarheid.
0: En precies. En dat is heel mooi dat zo is. En inderdaad wat je zegt van nou ja, als inderdaad de wedstrijd wordt gereden en je moet een bidon eventjes vullen of zo. Of,
1: deze zie je wel.
0: Die zie je wel, zeker. Ja. Die adelaar, hè? Hoe is dat ontstaan? Want het is dan eigenlijk vanaf het begin of is die adelaar er al? Hè?
1: Ja, we hebben in 1933 is het opgericht. Iedereen, sinds de oudere Apeldoorn, ze kennen de oude wielerbaan nog wel in het westen van Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: Daar is ontstaan, er werden veel wedstrijden gereden. Die baan is inmiddels afgebroken. We hebben nu hartstikke mooi omnisport met een nieuwe baan.
0: Ja.
1: Die internationaal bekend is, waar ook zeg maar, de adelaars een bijdrage aan levert in vrijwilligerswerk en organiseren van dingen. Dus wij hebben echt een wielerhistorie in die zin.
0: Ja.
1: En dat leeft gewoon voort. En dat, op naar de 100 jaar.
0: Op naar de 100 jaar. Nog even volhouden met de adelaar.
1: Ja, die laatste 6,5 jaar die moet ook nog lukken.
0: Ja, dat kan. Dat,
1: en daar gaan we gewoon door.
0: Dan gaan we gewoon door. En het is toch gewoon hartstikke leuk dat jullie dit allemaal doen. En ook best wel veel leden hebben, maar ook nog veel leden kunnen gebruiken.
1: Ja, en oproep ook aan iedereen die luistert. En,
0: ga stemmen.
1: Vrienden, ga stemmen. Ja. Help ons om mooie shit
0: Want als je wint, wat staat er tegenover?
1: Ja, niet veel. Het is meer de eer, zeg maar. En de trots en de vermelding in het shirt. En,
0: nou, dat is toch ook leuk?
1: Ja, daar mag je dan een jaar mee doen.
0: Daar mag je heel trots op
1: Precies,
0: zijn.
1: Precies, ja. En het is sowieso al een shirt om trots op te zijn om in te rijden.
0: Hij is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Ja, dus, zou het zeggen, gewoon doen.
1: Ja, lijkt me ook.
0: Toch?
1: Dus graag iedereen van harte uitgenodigd. Ja, stem op ons.
0: Gewoon naar de site deadelaar.nl, is dat dan?
1: .org.
0: .org. Oké, deadelaar.org.
1: Ja.
0: En dan kan je sowieso kijken wat er allemaal te doen is bij jullie.
1: Ja.
0: Je kan stemmen.
1: Dat vind je ook een

0: In onze wielenkleding, onze lidmaatschappen, welke leuke dingen we allemaal doen, allerlei nieuwsdingen. Dus ja, eigenlijk alle,
1: voor alle leeftijden.
0: Informatie. Voor alle leeftijden, ja. Echt gewoon van jong tot heel oud.
1: Ja, ja. Dat is echt heel leuk natuurlijk.
0: Klopt.
1: Een hele brede club eigenlijk.
0: Zeker,
1: sportief.
0: Ja. Zijn we zeker.
1: Ja. Ik wil je bedanken dat je hier naartoe bent gekomen, Kees. En ik hoop dat het gaat lukken. Laat even weten natuurlijk, hè, als zover is.
0: Ja, zoeken de publiciteit weer op en
1: dat lijkt
0: benaderen
1: me leuk.
0: Jullie ook.
1: Ja,
0: laat het weten.
1: Goed om te weten. Oké, wij gaan verder met de shirts. Ja, de shirts. Love and Walk Away.

Alvast lekker in de herfstsfeer komen. Op zaterdag 26 september houden de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen een paddenstoelenwandeling in het Ordebos. Tijdens de wandeling vertellen de boswachtersjes van alles over de paddenstoelen. Bijvoorbeeld hun unieke eigenschappen en opvallende Nederlandse namen die verwijzen naar geur, smaak of uiterlijk. En de wandeling start om 2 uur en zal ongeveer 2 uur duren. En vooraf online reserveren is noodzakelijk.

0: Bo en de Bo Boys, basta, basta, finito. Er zit alweer iemand tegenover mij hier in onze studio. En dat is Meerte Mulder. En zij is van de Queer Huiskamer, als ik het goed zeg.
1: Ja,
0: dat organiseer je. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Leuk dat je hier naartoe bent gekomen.
1: Want
0: aanstaande zaterdag, dan is het zover weer. Dan gaan jullie weer een Queer Huiskamer ontmoeting organiseren.
1: Ja.
0: En dat is bij ASEC tussen 2 en 5.
1: Klopt.
0: Je zei net al van het is ook al een keer eerder geweest.
1: Ja.
0: Kan je er wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, ik vind het heel leuk om er wat over te vertellen. Want het is een initiatief van Stichting Pride 055. En wij hebben gehoord dat er wel behoefte is aan een veilige, rustige plek om samen te komen, om elkaar te ontmoeten. Mensen die niet van luide feesten houden of van hele drukke evenementen. En dit is eigenlijk een heel laagdrempelige manier om mensen uit de community te ontmoeten.
0: Ja, je zegt de community. En wat bedoel je met de community?
1: Ja, dat is de regenboog. De LHBTIQA+. Gemeente.
0: Het is een hele mond vol, hè? Ja, ik zei al, ik ga het niet zeggen, hoor.
1: Nee.
0: En wat valt er allemaal onder?
1: Ja, als je lesbisch bent, als je homoseksueel bent, biseksueel, transseksueel. Ja, dat is een hele, ze zeggen wel eens lettersoep.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Het is toch fijn dat er voor iedereen een letter is om, om jezelf in te herkennen.
0: En voor mensen die dat niet zijn, zijn die ook welkom?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Allies noemen we dat. Dat zijn mensen die de supporten.
0: Okay.
1: Ja, die er zijn voor mensen uit de queer community.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het is dus ontstaan uit Pride 055,
1: ja.
0: Zeg je.
1: Ja.
0: Wat doet Pride 055 eigenlijk?
1: Ja, Pride 055 is ontstaan in 2022.
0: Ja.
1: Vanuit een bijeenkomst die werd georganiseerd door de gemeente Apeldoorn. Er zijn toen 60 mensen samengekomen. En die hebben besproken hoe inclusie in Apeldoorn versterkt kan worden. Met onderwerpen als veiligheid, uitgaan, ontmoeting en voorlichting. En in augustus 2023 is de stichting officieel ontstaan.
0: Okay.
1: Ja, en met een groep vrijwilligers. Hebben wij als doel eigenlijk om verbinding te creëren, een zichtbaarheid te vergroten en ruimte te bieden voor ontmoeting. Waaronder dus deze queer huiskamer.
0: Waaronder dit, onder andere.
1: Maar
0: daar zijn jullie nou net mee gestart, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En
1: het
0: is dan om de week. Wat doen jullie dan nog meer?
1: We hebben bijvoorbeeld wandelingen. Aanstaande zaterdag is er ook een queer wandeling. Die start bij Malkenschoten, zeg maar, bij de kinderboerderij. Dus kan je ook met elkaar in gesprek natuurlijk tijdens die wandeling.
0: Ja.
1: We hebben ook inloopavonden die starten binnenkort op de donderdagavond. Creatieve middagen waarbij we knutselen, tekenen, schilderen.
0: Gewoon van alles doen.
1: Ja. Ja. En binnenkort is er een Pride Café met karaoke.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dan wordt van alles georganiseerd.
1: Ja, we zijn daar heel enthousiast en druk mee. Ja.
0: En hoe ontstaan die ideeën? Overleggen jullie dat met de mensen die komen of die je ontmoet? Hoe werkt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: er komen bijvoorbeeld mensen bij de huiskamer en die geven aan van ik zou het leuk vinden om creatief bezig te zijn. Of een keer een kledingruil te organiseren.
0: Het kan van alles zijn.
1: Zeker, ja.
0: Ja, ja. Ja. Nou, wat goed dat jullie dat doen.
1: Ja.
0: Dus aanstaande zaterdag is er ook zo'n middag.
1: Zeker.
0: Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Het initiatief komt van Jay. Die is al langere tijd vrijwilliger bij Pride 055. En hen heeft ervoor gezorgd dat de queer huiskamer inmiddels dus om de week op zaterdag plaatsvindt tussen 2 en 5.
0: Mm-hmm.
1: Hierbij krijgt hij hulp van medevrijwilliger Mark. Je beneden ons gebouw ASEC, dat zit vast aan de fietsenstalling van het Katerplein. Zo is het een beetje te omschrijven.
0: Ja, ja.
1: Je kan beneden aanbellen bij de bel, bij het bordje. En dan laten wij je binnen. En het is gewoon een gezellige plek. Mijn huiskamer met een grote tafel met allemaal stoelen, maar ook banken. En gezellige zitstoelen.
0: Ja.
1: Er is koffie, er is thee, er zijn spelletjes. Wat je maar wil.
0: Ja.
1: Je mag alleen komen, je mag iemand meenemen.
0: Ja. En je kan gaan en komen wanneer je wil.
1: Ja, er wordt niks van je verwacht. Er is geen programma.
0: Nee. gewoon bij elkaar komen.
1: Zeker. Ja.
0: En het is voor de gezelligheid. Je gaat het niet echt. Er wordt niet een onderwerp aan bod. Komt er niet aan bod of zo.
1: Nee, maar het is gewoon kijken waar heeft iemand behoefte aan. Ja. Er zijn mensen die in hun eentje komen die dat heel spannend vinden. Maar er zijn ook groepen die elkaar daar ontmoeten en die met elkaar aan een grote tafel spelletjes doen.
0: Ja. Want is het gevoel van eenzaamheid onder de groep, is die groot?
1: Ja, en ook om elkaar te vinden, inderdaad, ja. Ja, en ik ben zelf... Kijk, ik bedoel maar, je bent nooit te oud om ook langs te komen. Ik ben zelf 42 en ik ben nog niet zo lang open over mijn queer zijn. Mm-hmm. Ik ben toen gaan zoeken van waar kan ik in Apeldoorn terecht. Omdat ik inderdaad wel behoefte had aan mensen om mij heen. Die daar ook, hetzelfde in staan. En die heb ik gevonden door Pride 055, okay. Door de site.
0: Ja.
1: En daar zijn uit vriendschappen uit ontstaan.
0: Nou, dat is belangrijk natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ook zeker in deze tijd. Want je leest toch ook wel dingen waar je van schrikt eigenlijk. Hè? Dat komt ook in het nieuws.
1: Ja, klopt.
0: Merken jullie daar eigenlijk ook wat van in Apeldoorn?
1: We hebben dit jaar voor het eerst een Pride Walk gehouden. Georganiseerd in Apeldoorn. Apeldoorn is zeg maar geen Amsterdam of Utrecht of zo. Het is toch allemaal wat
0: kleiner.
1: Ja. Ja. Ja, precies. En ook hoe mensen misschien reageren. Maar het was eigenlijk heel positief. Ja. Heeft het uitgepakt, ja.
0: En dat is ook goed om te horen.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. En, dat, en ben je goed. Je kunt dus daar naartoe gaan om vriendschappen, mensen te ontmoeten natuurlijk. Wat best wel belangrijk is. Want je zit misschien zelf ook met dingen in je hoofd. Van, het is misschien ook lastig om over te praten. Met
1: zeker.
0: Zomaar iemand eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Klopt.
0: En dat gebeurt dan eigenlijk ook.
1: Ja, zeker. En mocht je andere hulp nodig hebben, dan kun je doorgestuurd worden. Wil je in een mannengroep, zeg maar. Er zijn ook... mannengroepen in Apeldoorn, waar die mensen bijvoorbeeld van een jaar of 50, 60, 70 met elkaar praten.
0: Ja.
1: Dus, en er zijn jongeren, jong en queer bestaat ook. Zijn ook allemaal evenementen voor. Dus we kunnen je ook doorsturen.
0: Ja.
1: Als je dat fijn zou
0: vinden. Maar nu zit alles door elkaar, toch?
1: Ja, zeker. Iedereen is welkom.
0: Iedereen is welkom.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hebben jullie ook een website of zo? Of waar je dingen kunt vinden wat jullie dan nog meer organiseren als...
1: Ja, dat klopt. Ja? We hebben een website, dat is pride055.nl. En onder die naam zijn we ook op Instagram te vinden. Er staat een agenda op met alle evenementen. Want er zijn er heel wat die er nog aankomen dit jaar.
0: Oké. Okay. Want wat komt hier? Wat komt er bijvoorbeeld?
1: Rond kerst organiseren we een potluck met z'n allen eten. Dus je neemt allemaal iets te eten mee. Dat is in het ASEC-gebouw.
0: Ja.
1: Maar dus ook een Pride Café met karaoke. Dat is bij Café Nova binnenkort in oktober.
0: Ja. Ja. Zo zijn er dus van allerlei dingen.
1: Ja.
0: Oh, dat is toch wel heel mooi.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. En wat heb jij daar tot nu toe gevonden?
1: Wat ik zei, vriendschap, vrijwillig.

0: werkgerswerk.
1: Ja.
0: Eerst durfde ik helemaal niet zo open te zijn. En nu ben ik, nou, nu zit ik bijvoorbeeld hier in mijn eigen woonplaats.
1: Kijk aan.
0: Ja. Maar ook, nou ja, dat ik die creatieve middag heb georganiseerd. Samen met Delise, een andere vrijwilliger.
1: Ja.
0: Ja. En dan heb je hele mooie gesprekken met mensen die langskomen. Die ja, met moeite soms uit hun huis komen.
1: En uit de stoel kruipen.
0: Toch doen en praten. Ja, ja. Dat is bijzonder hoor.
1: Ja, ja. Dat snap ik. Ik wil je bedanken dat je hier naartoe bent gekomen. En sowieso hier gewoon tegenover mij zit om hierover te praten. Ja. Want ik snap wel dat dat nou, misschien helemaal niet zo heel makkelijk is.
0: Nee.
1: Dank je wel.
0: Ja, ook heel erg bedankt hoor dat ik hier mag komen.
1: En ik hoop dat mensen die huiskamer kunnen vinden.
0: Zeker.
1: Bij het ASIC. Ja, en kom nog eens terug om eens te vertellen over al die activiteiten die jullie ook organiseren.
0: Nou, heel erg fijn, bedankt.
1: Ja? Ja, dankjewel. En we gaan verder met de Village People YMCA.

0: Donald Jones, want ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Ja, ja, dat is wel moeilijk om iemand in een doosje te doen. Maar we gaan het even ergens anders over hebben. We gaan het hebben over het Coda Erfgoedhuis. Want die presenteert in samenwerking met de werkgroep Typisch Turks Tussen Hier en Daar, waar Apeldoorn en Turkije elkaar ontmoeten. En dat is vanaf zaterdag 26 september. En volgens mij hebben we nu Lynn Salentijn aan de lijn, zeg maar. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik heb je al aangekondigd.
1: Nou, wat goed.
0: Ja. Een presentatie. Het is een opening van een presentatie Tussen Hier en Daar.
1: Ja, klopt. Ja. Aankomende zaterdag.
0: Ja, en vertel eens. Apeldoorn en Turkije gaan elkaar ontmoeten.
1: Ja, klopt, ja. Ja, we hebben een presentatie in het Erfgoedhuis in Coda. En die is gemaakt in samenwerking met de werkgroep Typisch Turks.
0: Ja.
1: En eigenlijk, wij zijn het erfgoed, wij hebben het erfgoedhuis hier in Coda en wij stellen dat erfgoedhuis eigenlijk beschikbaar om verhalen over de geschiedenis van Apeldoorn te vertellen.
0: Mm-hmm.
1: En samen met de werkgroep Typisch Turks hebben we een presentatie gemaakt die gaat over de Turkse gemeenschap 4 generaties hier in Apeldoorn.
0: Ja, want er zijn al 4 generaties hier.
1: Ja, ongeveer. Er zijn er misschien al wel weer 5, maar 4 generaties hebben wij gesproken.
0: Ja, en de werkgroep Typisch Turks, wat is dat precies voor een werkgroep?
1: Dat wordt georganiseerd vanuit Theater Toko. En eigenlijk is het een werkgroep vanuit de Turkse gemeenschap die allerlei activiteiten organiseren.
0: Ja.
1: Er is bijvoorbeeld het jaar hiervoor is er een werkgroep Typisch Moluks geweest.
0: Oh ja.
1: Dus eigenlijk dit jaar was Typisch Turks aan de beurt.
0: Mm-hmm.
1: En de werkgroep organiseert zelf allemaal hele mooie dingen. En in samenwerking organiseren nu wij deze presentatie.
0: Ja, ja. En hoe gaat die presentatie eruit zien? Wat kunnen we verwachten?
1: Ja, het wordt niet een presentatie of een tentoonstelling zoals we dat gewend zijn. Want het wordt echt meer een soort huiskamer.
0: Oh, leuk.
1: We vonden het heel fijn als je hier je helemaal thuis voelt in het erfgoedhuis. En dat je op de bank kan gaan zitten. Er komt dus ook een grote bank.
0: Oh, leuk.
1: En vanuit die bank kan je eigenlijk allemaal audioportretten luisteren.
0: Ja.
1: En die audioportretten die zijn gemaakt door de werkgroep. En die hebben eigenlijk allemaal mensen uit de gemeenschap, de Turkse gemeenschap hier geïnterviewd.
0: Mm-hmm.
1: Over hun ervaring hoe het is om in Nederland en in Apeldoorn te wonen. En die kan je dus gaan luisteren. Terwijl je heel fijn op de bank zit, kan je eigenlijk die gesprekken luisteren over die verhalen.
0: Ja, is dat in het Nederlands of in het Turks?
1: Dat is grotendeels in het Nederlands.
0: Oh, ja. Nee, maar ja, het zou ook in het Turks kunnen natuurlijk. Of
1: zeker,
0: beide
1: ja,
0: of zo. Dat zou ik ook voor kunnen stellen. Maar,
1: we hebben ze grotendeels in het Nederlands opgenomen. Dus ook voor iedereen kan er naar luisteren.
0: Ja, precies. Ja. Dat is dan te doen. De opening is zaterdag 26 september hè, om 3 uur.
1: Ja.
0: En hoe is die opening? Is dat feestelijk of zo? Hoe gaat dat gebeuren?
1: Dat wordt een feestje inderdaad.
0: Ja?
1: We hebben zeker. We openen om 3 uur en we hebben muziek. We hebben koffie, dus we hebben speciale Turkse koffie. En dat zijn allemaal verschillende vormen.
0: Oh, ja.
1: En die kan je proeven.
0: Ja.
1: Er is natuurlijk ook Turkse thee. En allemaal hapjes. Eigenlijk al een beetje een voorproefje van naar de tentoonstelling zelf. En alle activiteiten die we daarbij organiseren.
0: Ja, ja. Want ik zie hier ook staan de Turkse koffiecultuur. Oya en Ebru, wat is dat?
1: Ja, Oya is een traditionele vorm van haken eigenlijk.
0: Oh, ja.
1: En dat is, daar gaan we ook een workshop in geven. En Oya is eigenlijk heel klein, een heel gedetailleerd haken langs de randen van textiel.
0: Zo.
1: Als je het opzoekt, het is echt prachtig.
0: Ja.
1: En heel knap als je het kan.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld met kleine bloemetjes. En eigenlijk daar werden bijvoorbeeld tafellakens mee versierd, maar ook hoofddoeken mee versierd. En het leuke is dat het eigenlijk die techniek die wordt nog steeds gebruikt.
0: Wat leuk.
1: En nu worden er bijvoorbeeld door jongere generaties gewoon armbandjes meegemaakt.
0: Oh,
1: bijvoorbeeld.
0: Ja. Oh, wat leuk. Wat leuk.
1: Ja, en we hebben daarvoor workshops georganiseerd. Eentje voor beginners, dus wat kleiner, wat minder priegelig, zeg maar.
0: Precies.
1: En eentje voor voor mensen die wat vaker haken.
0: Ja, en wordt dat dan gegeven door Turkse vrouwen die dat gewoon weten hoe dat moet?
1: We hebben een van onze collega's heeft zich helemaal verdiept daarin.
0: Ja.
1: En die gaat het geven. Maar die heeft zich helemaal verdiept in wat dat Oya nou precies is. En ook hoe het bijvoorbeeld vanuit de vroeger naar nu is veranderd. Het bijzonder verhaal van Oya is bijvoorbeeld ook dat het vroeger kon je ermee communiceren. Dus kon je bijvoorbeeld elkaar laten weten of je iemand was waarvan bijvoorbeeld de man een tijd lange tijd niet thuis was. Dat kon je dan communiceren via die techniek, zeg maar. Ja, dus we hebben ons helemaal verdiept in in dat haakwerk. Ja.
0: Ja. En dat EbruArt, wat is dat dan?
1: Ja, EbruArt, dat ken je waarschijnlijk wel. Ook al ken je de omschrijving niet. Mm-hmm. Het is van dat papier marmeren.
0: Ja?
1: Heel veel oude boeken, ook in Nederland, hebben van die gemarmerde kaf.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een techniek die uit Turkije komt. En dat is dus een soort marmertechniek op water. En daar kan je dus papier mee marmeren, maar ook sjaals of keramiek.
0: Wat leuk.
1: Het is een hele mooie oude techniek. En daar gaan we ook een workshop voor organiseren.
0: Ja. En je kan nog tafla spelen. Is dat zo'n trommel of iets anders?
1: Een snaar? Nee, tafla is eigenlijk een soort bordspel.
0: Oh.
1: Dus als je backgammon kent.
0: Ja, sorry.
1: Ja? Ja. Ja. Als je backgammon kent, daar lijkt het eigenlijk een beetje op.
0: Oh ja.
1: Maar eigenlijk ook weer dus net anders. Dus zo'n bordspel heb je op allemaal verschillende manieren in de geschiedenis komen die voor. En tafla is eigenlijk de Turkse versie daarvan.
0: Ah, kijk. Ja, ik denk Turkse mensen maken ook veel muziek. Ik denk dat er is ook vast iets met muziek, maar dat is niet zo.
1: Had zo gekund, ja.
0: Had gekund, maar spel spelen is natuurlijk ook altijd heel erg leuk. Zeggen die...

0: Het loopt allemaal door tot en met 27 november. Hè? En kun je daar dan dagelijks terecht om daarvan te genieten? Om zo'n bank te gaan zitten?
1: Je kan vanaf de opening, dus vanaf 26 september tot en met 27 november... kan je gewoon plaatsnemen op de bank en lekker kijken... En luisteren naar wat we allemaal hebben gemaakt.
0: Ja.
1: We zijn open tijdens de openingszijde van CODA. Dus achterin de bibliotheek vind je de presentatie.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo, op het moment dat CODA bibliotheek open is, dan zijn wij er ook.
0: Ja, en die workshops, daarvoor moet je op de website kijken of zo?
1: Ja, daarvoor kan je op de website kijken, coda-apeldoorn.nl. En bij de agenda vind je de presentatie tussen hier en daar. En daaronder vind je ook meteen alles wat er te doen is in relatie tot de tentoonstelling.
0: En daar moet je je denk ik wel voor aanmelden, lijkt mij.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Nou, wat leuk zeg dat jullie dit doen.
1: Ja.
0: Superleuk. Het klinkt heel, gewoon heel gezellig.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Ja, ik wil je bedanken, Lin, dat je dit allemaal even verteld hebt. En succes natuurlijk nog met de voorbereidingen. En een hele mooie opening natuurlijk toegewenst, hè.
1: En, ja, dankjewel.
0: Ja, en tot ziens. Dag.
1: Tot ziens. Doeg.

We zijn dan weer aan het eind van onze matinee van 22 september. Ik wil natuurlijk Alexander bedanken voor alles wat je hebt gedaan. Natuurlijk de redactie beneden, want die hebben weer gezorgd voor een heel leuk programma. En u als luisteraar bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met de Rolling Stones, Brown Sugar. Tot volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro, krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Leef met Peter.

En het is weer zover. We gaan gauw een heerlijke een uur lang met elkaar nadenken over voedsel, voedselketens. Hoe krijg ik het avontuur op mijn bord? De lente wil maar niet komen, de zomer gaat maar niet weg. We blijven mooie dagen houden, het is lekker warm. Het is leuk om er wat moois van te maken. Laten we leven. Laten we niet allemaal alle ellende op een hoop vegen en gewoon er depressief bij zitten. Er valt nog te leven, er valt nog te lachen, er valt nog te genieten. En we gaan met elkaar vandaag een uur lang praten over al datgene wat rondom ons voedsel zich voordoet. Ik heet je hartelijk welkom. We gaan er wat moois van maken. En alles heeft maar één ding. Let love rule. Lenny Kravitz, come on man.

0: Stem met je vork.
1: Ja, stem met je vork. Je kunt namelijk heel makkelijk je wensen kenbaar maken door de boodschappen die je doet. Hoorde ik niet net in het nieuws dat er allemaal mensen in de Albert Heijn waren met inspecties of er nog Israëlvriendelijke producten met afkomst van Israël werden vergaard, omdat die toch niet, vooral niet mochten aangeboden worden door de Albert Heijn aan de klanten. Mijn hemel, wat kun je veel stemming maken met de boodschappen die je doet. Veel meer dan je met je rode potloodje één keer per jaar kan doen. Je kunt namelijk in een exportstromen sturen. Je kunt dus echt gewoon het verschil maken. En we hebben dat hard nodig, want het loopt uit de hand. We hebben straks een boer die met wie ik even een bakkie ga doen. 27 MC. Ik ga op spreekuur bij Rob. We hebben allemaal onderwerpen die we moeten behandelen. Maar eerst moet me nog even dit van het hart. Als je wil stemmen met je vork, dan moet je wel weten, maar het zit er in zijn spreekwoord, je moet krabben waar het jeukt. En dan neem ik je toch nog even mee naar de piramide van het kwaad, van de macht. De macht. We hebben een machtprobleem. Ja, wat is ook weer de macht? Nou, in de eerste plaats, als we even luisteren naar onze Arabische broeders en zusters, die zeggen, je hebt de zonen van Epstein. En dat zijn mensen die zich eigenlijk vergaard hebben. Ongeveer een 6000 mensen die eigenlijk allemaal zo extreem rijk zijn dat ze gewoon met z'n allen de wereld bezitten. En deze mensen die hebben hun eigen veilige eilandjes en die hebben hun eigen nucleaire vrije zones en hun eigen voedselzones en schuilkelders. Die hebben alles keurig voor elkaar en die hebben gewoon hun wil doorgedrukt. Want ze hebben al het geld en ze hebben alle macht. En dat zijn zowel Russen als Chinezen, als Indiërs, als Europeanen, Amerikanen. Maar een kleine elite groep, die kennen we als de elite. De upper ten, de zonen van Epstein. En heb je in Nederland hebben we natuurlijk de Jettenclub, die er eigenlijk op dit moment verantwoordelijk voor zijn. En dan heb je de algemene beschouwingen gadegeslagen en de troonrede gehoord. En dat je denkt van, nou moe, er zit geen vaart in. En de vaart die we hebben, die is contraproductief. Jette geeft leiding aan een heel leger van mensen die alle regels volschrijven. We hadden hier in Apeldoorn weer echt zo'n extreem voorbeeld. Er moest een horeca-ondernemer stoppen, omdat hij zijn achtergrondmuziek niet harder mag doen dan 70 dB. 70 dB. Dat is dus decibel. Nou, als je een goed concert hebt, dan ga je over de 100. En als je een extreem hard rock concert hebt, ga je naar 105. Dus dat is niet elke keer gewoon simpelweg zoals een thermometer omhoog gaat. Maar dat wordt steeds meer. Met 90 hoor je al aardig wat. Met 100 heb je zoiets van, nou oké, ik heb een kleine geluidsinstallatie. En dan heb je nog lang niet een Marshall-walmuur van allemaal geluid. 70 dB is een autoradio.

Welke zol? Welke volschrijver, doorschrijver? Welk mens stuurt iemand een brief en zegt: ja, je mag natuurlijk je horecavergunning hebben en je mag natuurlijk alle regels houden, maar je mag zoveel geluid maken in je tent als dat een autoradio doet. Ik heb zo'n klein JVC-boxje en die maakt meer dan 70 dB. Dat is toch gewoon iemand een brief sturen van je handel moet je stoppen? En wat is dan daar de reden achter? Het kan op een gegeven moment niet meer bevroed worden door common sense. We raken de draad kwijt. Het is te zot om voor woorden. Ik las in de Stentor dat er een imker is. En die man die houdt zijn bijen braaf. En dat gaat om honing. En wij moeten eigenlijk veel honing eten. Dat is heel gezond. Maar ook niet te veel, maar het is super gezond. En als we het over eten hebben, wat kan er tippen aan honing? Niks, is zo gezond en zo goed en zo. En nog iets, die bijen hebben we nodig voor de bevruchting van de gewassen, zodat ze vrucht blijven dragen. Blijf met je tingels van de bijen af. Bijen zijn zo'n beetje het allergezondste en het allerbelangrijkste in de hele voedselketen. Die kleine jongens die zorgen dat al die groentes bevrucht worden. We kunnen niet zonder bijen. De imker heeft in zijn vergunning te horen gekregen dat vanwege het stikstofprobleem hij moet stoppen met zijn imkerij. Kijk, dan valt iedereen uit zijn stoel. Dan vallen we stil. Dan is het gesprek gestaakt. Dan kom je luchttekort om nog een woord te zeggen. Dan kijk je elkaar verdwaasd aan en zeg je: hoe kan iemand de link leggen? Hoe krijg je het bedacht? Als we ooit jaren geleden van die fantasieboeken hadden over een hele erge toekomst en 1994-achtige perspectieven, ja, waar mensen fantaseren over hoe slecht het zal zijn in onze jaren, dan kan je toch niet bedenken dat de bijen weg moeten vanwege een stikstofprobleem. Luisteraars, ik heb de neiging om heel ernstig te worden. Dat ga ik niet doen, want dat brengt geen leven. Ik ga ook niet bij de pakken neerzitten, dat brengt geen plezier. Ik ga ook niet overdreven optimistisch doen, maar ik moet hier toch licht laten schijnen. Want de duisternis is echt om ons heen steeds donkerder aan het worden. En de ellende is, met dat het donkerder wordt, komen er ook de kakkerlakken boven. Want de derde laag, na de zonen van Epstein en de doorschrijvers van Jette, zijn we toch zelf. De verwende buren. De verwende buren, dat is de basislaag van de piramide. Wat doen we elkaar veel ellende aan door als een stel verwende krengen niet het geluk te gunnen aan die mensen die naar het café gaan op het Katerplein, waar 70 dB moet zitten, waar ze niet eens meer de muziek met gewoon pratende mensen overstemmende muziek, omdat daar buren zijn die zitten te moeilijk doen, omdat ze daar voor hun rust komen. Hoe kan je nou bij het Katerplein gaan wonen en van je rust willen genieten? Ga dan in Eerbeek wonen. Wat is hier aan de hand? Die piramide bestaat uit mensen die slecht, heel slecht en door slecht zijn. En ik ga niemand oordelen. En ik zeg niet waar ik bij hoor. Ik weet zeker dat ik niet bij de upper ten hoor. Dat weet ik heel zeker. Maar het gaat mij er niet om iemand met te wijzen met de vinger. Wat mij om gaat is dat ik eigenlijk dit onder je aandacht wil brengen. Ik wil blijven roepen. Ik wil blijven zeggen: wil je hier een onderdeel van zijn? Of wil je ook met mij zoeken naar die kleine lijn waar hoop is? En ik zou je zeggen, laten we zoeken naar de liefde. Respect voor elkaar. Het mooie. De waarheid. Laten we eerlijk zijn tegen elkaar. Marco van Basten zei, nee, niet Marco van Basten, Marco Borsato zei: doe mij maar rood.

0: bakkie doen?
1: Ja, laten we eens eventjes een 27MC bakkie doen. En eens even kijken wie er op de trekker zit. Even kijken, wie heb ik hier aan de telefoon?
2: Je spreekt met Hans.
1: Dag Hans, wat goed om je te spreken. Heel hartelijk welkom Hans in de uitzending. En je hoort op de achtergrond de kleine geluidjes die we hebben nagedaan van onze bakkie doen. Want het gaat natuurlijk eigenlijk om dat we op de trekker zitten. Maar zit jij op de trekker? Ben jij een boer? Of, want ik zie achter je naam staan makelaar. Dus help eens uit.
2: Ja, ik ben in het dagelijks leven agrarisch makelaar. En daarnaast ook nog deeltijd boer. Dus ik zit regelmatig op een trekker.
1: Oké. Je hebt ook een bakkie.
2: Ik heb geen bakkie in de trekker. Maar we hebben tegenwoordig de mobiele telefoon.
1: Ja, precies. Dat gaat nog beter. Ja, dat gaat nog goed. Hé, makelaar en agrarisch makelaar, wat is dat?
2: Nou, zoals het woord al zegt, ik hou mij bezig met makelaardij in de agrarische sector. Dus de aankopen van gronden, boerderijen, onteigeningen, taxaties, al dat soort facetten van de makelaardij.
1: Hans, ik heb het idee dat je dan in deze tijd heel erg druk bent. Heel veel mensen een taxatie nodig hebben. Heel veel boeren zeggen, wat is mijn toko nog waard?
2: Dat klopt. Er speelt heel veel inderdaad. En er worden heel veel vragen bij ons neergelegd. En we proberen daar natuurlijk zo goed mogelijk invulling aan te geven. Maar er is heel veel beweging in de agrarische sector. Dat is correct.
1: Hey, je bent zelf ook boer. En wat voor een boerderij heb je?
2: Wij hebben hier wat vleeskoeien.
1: Ja.
2: En die, die proberen wij zo goed mogelijk tot een mooi product te maken, zeg maar. En dan te verkopen uiteindelijk en het liefst via de korte keten, dus rechtstreeks aan de consument.
1: Ja, ja. Ja. Alright, dus niet voor de melk en alleen voor het vlees.
2: Ja,
1: oké. En daarnaast heb je makelaardij. Er is ontzettend veel gaande. Kun jij mij eens zeggen wat je, als je 360 graden rondkijkt, wat zie jij dat er nu gebeurt bij de boeren? Er is volop stennis, er gebeurt van alles. Maar wij als stadse, hè, ik woon in het centrum van Apeldoorn, ik weet niet of we het allemaal wel echt helemaal goed begrijpen. Kun jij mij eens zeggen wat jij ziet? Wat is de analyse van de situatie?
2: Nou, heel kort gezegd is de situatie zoals die op dit moment er ligt, enerzijds vanuit de Rijksoverheid, hè, dus dat is de landbouwminister van Essen. Ja. Die heeft in juni een brief gepubliceerd met daarin een heel aantal maatregelen waaraan de sector moet gaan voldoen.
1: Ja.
2: Daar zijn allerlei doorrekeningen inmiddels op geweest. En de conclusie is kort gezegd dat zelfs de koplopers in de sector niet kunnen voldoen aan al de voorwaarden die gesteld worden vanuit de Rijksoverheid. Dus dan begrijp je dat voor heel veel onrust gaat zorgen. Omdat mensen gewoon niet weten van wat gaat er dan gebeuren. Dat is één. En de andere is vanuit de provincie. Vanuit de provincie wordt er binnenkort een nieuwe omgevingsvisie en omgevingsverordening vastgesteld.
1: Ja.
2: En vooral rondom de natuurgebieden, de Veluwe en landgoederen Brummen, waar wij ook kort bij zitten.
1: Ja.
2: Daar worden allerlei maatregelen ook nog eens een keer rondom die natuurgebieden genomen. En die stapelen dan bovenop de plannen van die minister. Dus je zult begrijpen dat ook vanuit die kant grote onzekerheid nu op de mensen afkomt die of daar een bedrijf hebben in die zones of die daar grond hebben. Of die daar wonen, want het zijn niet alleen de boeren die geraakt worden. Heel veel mensen denken dat het alleen de landbouw aangaat. Maar alle sectoren die worden daardoor getroffen.
1: Ja, alle sectoren. Als ik daar een nagelstudio heb, dan zit ik toch veilig in Eerbeek of Brummen.
2: Ja, inderdaad. Dat soort sectoren die blijven wel buiten schot. Maar als je praat over de industrie, de mobiliteit, hè, de A50 die loopt natuurlijk midden door een natuurgebied. En als je ja, de metingen ziet over de stikstoffen die daar vrijkomen, terwijl dat daar geen koeien lopen. Ja, die zijn de afgelopen jaren zeker niet gedaald, die zijn eerder gestegen.
1: Ja.
2: Dus ja, ook die sector die zal moeten voldoen aan strenge voorwaarden.
1: Ik heb de algemene beschouwingen gezien en min of meer werd die Van Essen daar gewoon geprezen. En afhankelijk van de meerderheid. Maar dat heb je goed gedaan, eindelijk daden gedaan. En er was helemaal niet veel stennis. Terwijl als ik bij mijn vrienden die boer zijn, samen optrek, dan is het alarmfase rood.

0: Hebben we hier te maken met twee subculturen? Of ben ik nou gekke Henkie? Wat is er aan de hand?
1: Of is het een leemte in kennis?
0: Een leemte in kennis, dat moet je uitleggen.
1: Nou ja, goed, ik kan me voorstellen dat mensen die in de politiek zijn, dat ze niet allemaal inhoudelijk op de hoogte zijn van de uitwerking van de plannen zoals Van Essen die voorstelt.
0: Ja.
1: En vanuit de sector is daar natuurlijk al aan alle kanten aan gerekend en gekeken. En ja, goed, die komen toch echt tot de conclusie dat die brief die er nu ligt, in de huidige vorm, ja, die is gewoon niet werkbaar. En dat betekent gewoon dat er een enorme kaalslag gaat plaatsvinden op het platteland. Op het platteland.
0: Dan nog het volgende. Jullie zijn eigenlijk niet van plan om dat maar zo aan te nemen. Maar toen we dat verhaal hoorden van die mensen die die brief kregen van Essen, dat was drama. En die uit het niets kregen ze ineens een brief. En die vijf lui in Brabant. En later zijn er nog andere brieven verstuurd. Maar dat komt als een soort bliksem bij heldere hemel. Nu zijn min of meer de stellingen ingenomen. Wat ik nog niet helemaal goed begrijp, maar misschien kan je me daarbij helpen bij mijn beeldvorming. Als er nou een ambtenaar het erf op kon fietsen met een grote zak geld en die zegt van oké, we hebben een paar miljard gekregen van het kabinet. Hier is een zak geld, we nemen de worstwaarde van je boerderij en de waarde van je bedrijf. En dat was het. En nou stoppen en nou gewoon wat anders gaan doen. Die jongens zijn allemaal technisch, die kunnen allemaal bouwen, die kunnen allemaal werken, die komen heus wel aan de bak. Waarom is dat nou niet goed?
1: Ten eerste denk ik dat de sector voor de voedselzekerheid in het land, en niet alleen in Nederland, maar ook in de landen waar we kort bij zitten, dat de Nederlandse landbouw daar gewoon echt een hele belangrijke speler in is. Als je kijkt hoe wij hier produceren, hoe efficiënt, hoe schoon, met heel weinig antibiotica. Nou ja, dan zijn wij wat dat betreft wel een sector waar we, en dat is niet om onszelf op de borst te kloppen, maar in heel Europa toch echt wel een zeer goede kwaliteit product leveren. Nou,
0: ja,
1: dat is één.
0: Dat is ook best.
1: Maar daarnaast is natuurlijk ook de vorming van een landschap, de synergie in een gemeenschap, in een leefgemeenschap. Ja, die wordt natuurlijk ook mede bepaald door de landbouw die daar actief is. Dus als je landbouw gaat elimineren uit een gebied, dan krijg je een hele andere vorm van samenleving in zo'n gebied. Dus ja, goed, ik wil niet zeggen dat het slechter wordt, maar als je alle veehouderij weghaalt, dan wordt het wel, dan wordt het toch wel een hele andere. Samenhangen in zo'n gemeenschap.
0: Nou, kijk, de wereld zal naar ons kijken en denken dat we van God los zijn, dat we niet goed sniks zijn, want het is een enorme grote exportbron. We zijn de derde plek in de wereld. Hey, is het zo dat je dan ook, als je een zak met geld krijgt, dat je dan alleen in buiten Europa mag gaan handel drijven en niet meer in Europa?
1: Dat hangt een beetje af van welke regeling waar je gebruik van maakt. Er zijn verschillende regelingen beschikbaar, maar inderdaad, er is een opkoopregeling die inderdaad een beroepsverbod voor Europa bij zich draagt. Dus ja, dat betekent dat je een zak geld krijgt en als je dan op een andere plek wilt boeren, dan zul je echt buiten Europa moeten. Of je moet de keuze maken, zoals je zelf al aangaf, om een andere vak te kiezen. Maar goed, dan betekent dat wel dat je dus over de winsten die je dan zou maken uit de vergoeding die je krijgt, dat je daar belasting over betaalt. Dus ja, dan is het is geen kwestie van rentenieren, zeg maar, als je gebruik maakt van die regeling.
0: Nee, want je moet daarna gewoon je belasting erover betalen van je
1: precies,
0: opbrengst.
1: Precies.
0: Wat een afschuwelijke dilemma. Heb jij in jouw kenniskring mensen die dit aangaat?
1: Ja.
0: Gaat het jou zelf aan?
1: Nou ja, goed, we weten dus niet hoe rondom de plannen die er nu liggen, hoe die uitwerking gaat worden. Maar we zitten hier rond kort bij landgoederen Brummen. En
0: ja,
1: het zou maar zo kunnen inderdaad dat het op een of andere manier gevolgen gaat krijgen voor ons.
0: Oh, verschrikkelijk, man. Verschrikkelijk.
1: Maar op dit moment is dat gewoon niet duidelijk. Omdat ten eerste het beleid is nog niet aangenomen. Dus wij hopen nog steeds dat ook bij de provincie en de provinciale staten dat ze kritisch kijken naar het hele plan voordat ze daar echt goedkeuring aan geven.
0: Ja. Hey, vorige week was boer Henry hier in de uitzending en die zei, ik heb al drie mensen in mijn WhatsApp-groep die zich van het leven hebben benomen, drie boeren. En ik ging helemaal stuiterend uit.

0: uitzending uit. Ik denk, wat zegt hij nou? Dat kan toch niet waar zijn? Ik denk dat heel veel lui, waaronder ik ook mezelf schaar, nog niet half doorhebben wat de impact is van wat er gebeurt. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou goed, ik kan natuurlijk niet inschatten of die zelfdodingen, of die één op één veroorzaakt worden door de problematiek die we op dit moment hebben. Alleen, ja goed, je ziet over het algemeen in de agrarische sector, het is wel een groep met een hoog risico daarin. Dat blijkt uit onderzoeken ook wel.
0: Ja.
1: En dan wordt met name ook aangegeven inderdaad, veranderende wet en regelgeving, financiële zorgen. Hele kleine marges waar boeren toch mee werken. Dus de financiële zorgen, hoge werkdruk. Stukje beeldvorming, dat hoor je toch ook heel veel op het moment dat ze vanuit de media toch wat gevoel krijgen dat ze toch in een negatief daglicht worden gezet. Ja, dat zijn allemaal van die zaken die natuurlijk wel mee kunnen spelen. En als je daar dan geen goede hulp bij hebt of je bent zelf daar niet in staat om dat om te keren, zeg maar. Dan kun je wel in de problemen geraken geestelijk, ja.
0: En betreft dat dan alleen de ouders of ook de jongelui?
1: Nee, je ziet ook heel veel jonge boeren of bedrijfsopvolgers inderdaad de afgelopen jaren die dat zeg maar overkomen is. Ja.
0: Hey, wat heb jij ons als stadse? Wat kan je ons adviseren? Hoe kunnen we meeleven met kijk, die beeldvorming, gewoon afschuwelijk. Dat negatief is, afschuwelijk. We moeten trots zijn op alles wat we produceren en wat we boeren. Het is gewoon de crème de la crème. Wat voor vegetariërs hebben dat allemaal bedacht, joh? Dat ze al die hele vleesindustrie, maar ook de hele boerenleven weg willen hebben. Het is afschuwelijk. Maar wat zou jij willen zeggen? Als je een stadse zou willen waarschuwen of iets willen attenderen, heb je een soort laatste statement?
1: Laatste statement, maar ik ben sterk voorstander van zoek het lokaal. Als je lokaal je producten koopt, dan kom je ook in contact met de boeren. En dan kun je het gesprek met elkaar aangaan.
0: Ja.
1: En dan krijg je denk ik toch meer waardering en inzicht in het boerenleven. En daarnaast krijg je natuurlijk gewoon een product uit de eerste hand. En ik denk dat echt iets is wat we meer zouden moeten doen.
0: Hartstikke goed. Zijn jullie klokkenluiders?
1: Als we weten waar de klepel hangt.
0: Nou, ik denk dat er nog meer ellende komt en dat jullie ons waarschuwen van luister goed. We lopen vast. Dit is,
1: Het is inderdaad niet alleen de landbouw die door deze plannen geraakt gaat worden. Dat is denk ik wel de context. En heel veel mensen hebben dat tot dusver nog niet in de gaten. Maar wat hier nu gaat uitgerold gaat worden, dat gaat ons allemaal raken.
0: Wauw, man. Dat zijn hele belangrijke laatste woorden. Dankjewel voor je woorden. En ik wens jullie en jou en je geliefde, ik wens je ontzettend veel sterkte. En er zijn wel mensen die luisteren. En er zijn wel mensen die naar je verhaal horen. En die wel lokaal inkopen. En laat me je bemoedigen. En ik wens je al het beste. Hartelijk dank voor dit interview.
1: Dankjewel. Succes met de uitzending.
0: Dankjewel. Hartelijke groeten. Doei.

0: Op Spreekuur bij Rob.
1: Maar dan moeten we wel eventjes contact met hem krijgen. Want ik wil een telefonisch consult. Er zijn zulke heftige dingen die we aan het bespreken zijn in de items die we zoal voorbij laten komen. Dat ik daar wel even de nodige psychische zorg bij nodig heb om dat een plek te geven. Maar volgens de technicus hebben we contact. Dus eventjes kijken. Is hier Frankrijk aan de lijn?
2: Ja.
1: Yay. Hadi Rob. Hoi man. Goed je te spreken. Hey man. We hadden net in de uitzending Hans Leverink. Hij is agrarisch makelaar. En die meneer heeft zo ontzettend veel stress en ellende gezien bij boeren.
2: Ja.
1: En we waren daar eigenlijk samen al over uit dat vorige week, toen wij de uitzending deden over de boer die toen ons verraste, Henry. Dat hij zei van, ik heb in mijn appgroep al 3 boeren, vrienden, die zich van het leven hebben beroofd. We zeggen dan netjes suïcide. Maar het is gewoon knijterend er een eind aan maken. En ik moet dat toch even met je doorworstelen, Rob. Ik heb daar vragen over. Punt 1 is mijn eerste stresspunt is, ik heb nog lang niet door wat de impact van de gebeurtenissen in Nederland zijn. Daarnet gaf de vorige spreker aan, hij zei, wij hebben gewoon eigenlijk in onze benadering worden we in de beeldvorming als vervuilers gezien, als boer.
2: Ja.
1: We krijgen grote financiële problemen en de zorg en de stress zijn onvoorstelbaar. En om nog even in te zoomen, want daar was die man dus expert in de financiën. Als je je hele toko verkoopt, dan moet je 2 dingen tekenen. Dat je alleen buiten Europa nog doorgaat met boeren. Maar je moet over de hele waarde moet je nog vette hoeveelheid belasting betalen.
2: Ja, ja.
1: Dus ze kunnen helemaal niet blij met de zak geld.

0: geld over de grens gaan. Want dan komt eerst de fiscus voorbij. En die samenhang maakt dat die mensen, die boeren, er zijn dus, en we moeten het niet daarmee willen, ik wil daar niet te veel aandacht aan geven, maar ik moet zelf de zaak snappen. Waarom zou een boer bezwijken en zeggen, nou, ik trek het niet meer? En dan heeft dat natuurlijk niet zoveel met een boer te maken, maar bijvoorbeeld wel allemaal mannen. Waarom geen vrouwen? Waarom? Wat is dat met mannen? Zullen we daar eens op inzoomen?
1: Ja, is goed. Nou, laten we beginnen met jou als man. Ik bedoel, kan jij je voorstellen dat jij onder een dergelijke druk zou bezwijken?
0: Oei. Nou, ik ben wel een rasoptimist. Nee. Nee. Ik kan me dat niet voorstellen.
1: Jij zou daar niet onder bezwijken, denk ik.
0: Ik denk niet dat ik de knop uit zou zetten bij mezelf, nee.
1: Maar wat is dan het verschil tussen jou en die boeren die dat wel doen?
0: Oké, ik denk dat ze, als ze de stress meten, dat je simpelweg een brief kan krijgen, dat je altijd gedacht hebt dat je iets heel moois doet. Iets wat super Nederlands is, waar we op derde plaats staan van de beste export van de wereld. Dat iedereen altijd blij op het erf komt en wat fijne eitjes koopt. En dat je dan gewoon een loser bent in de ogen van de vegetariërs en van de meerderheid van de politiek. Dat is een verschrikkelijk negatief ding. Dat je dan helemaal financieel schaakmat gezet wordt. En hoe moet je je gezin managen in zo'n situatie? Hoe moet je je zonen, de bedrijfsopvolgers, je dochters, hoe moet je je vrouw handelen? Hoe moet je naar je ouders kijken die vroeger de boerderij gerund hebben? Dus het is een vloedgolf van ellende. Een tsunami van shit.
1: Ja. Maar jij zou stand houden?
0: Ja. Ik zou niet de uitknop indrukken.
1: Maar kan je uitleggen waarom dat jij stand zou houden? Want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
0: Ja, kijk, ik heb niet in zo'n situatie verkeerd. Ik ben wel één keer failliet gegaan in mijn leven. Maar dat is uiteindelijk, dat heeft me helemaal geen, dat heeft me toen wel stress gekost. Maar uiteindelijk in het leven heeft me dat gelouterd.
1: Ja, jij hebt tegen jezelf gezegd van, nou, ik knok mezelf er weer bovenop.
0: Ja. Ja, dat heb ik.
1: En waarom zouden die boeren dat nou niet zeggen? Ja, waarom zouden die boeren zeggen van, ik stop ermee, ik hou ermee op, klaar. Zou het misschien kunnen zijn dat ze geen moed meer hebben? Of dat ze... Ja.
0: Nou, ik wil eigenlijk niet één gram put-down over deze helden uitspreken. Ik wil dus in dit programma, ik wil mezelf moreel afbakenen en zeggen, ik heb alleen maar respect voor al die jaren dat ze stand houden onder zo'n politieke dwaling, onder zo'n moordachtig regime.
1: Maar die vraag is geen gebrek aan respect. Nee, die vraag is oprecht. Van hoe bestaat het? Waar komt dat verschil vandaan? Hoe komt het dat ze blijkbaar zoveel druk over zich heen voelen, dat ze daaronder bezwijken? En hoe komt het dat andere mensen, zoals je zelf al zegt, zware financiële problemen kunnen hebben, failliet gaan, toch niet bezwijken onder die druk? Is dan die druk zo waanzinnig groot al die jaren dat ze er gewoon niet meer overheen kunnen komen? Zou dat er misschien kunnen zijn?
0: Ja. De agrarische makelaar van net, die zei in het voorgesprek vanmiddag tegen me, dat kwam nou niet naar buiten, het gesprek liep anders, maar hij zei, ik heb al een paar keer meegemaakt dat mensen gewoon in het dagelijks leven ineens inzakten en dood waren. Dus ik zou willen dat het een pure fysieke, lichamelijke iets is. En daar moet ik nog even langer over nadenken. Hou jij de lijn maar in de gaten, maar ik wil nog een gedachte met je delen. Kijk, zij zijn helemaal bezig met het fokken van beesten. En als een beest op een gegeven moment zijn beurt is, dan moet hij gewoon fijn biefstuk en gehaktbal worden. En dan komt er een bepaalde gelatenheid over die beesten en dan is het zover. Zouden hun, omdat hun zo heftig met dieren werken, ook op een gegeven moment denken, nou is het, ik heb nou

0: gewoon echt nul uitkomsten meer. En ik zie niet meer hoe ik mijn gezin nog verder moet leiden.
1: Ja, ik denk dat dat het verschil is. Hè? Ik denk dat jij nog een lichtpuntje in de duisternis zag. En dat zij totaal geen lichtpuntje meer in de duisternis zien. En daarom zeggen van we stoppen ermee. Dat is het verschil, denk ik.
0: Is dat fout? Of is dat is neutraal?
1: Dat is van, nee, dat is gewoon een constatering.
0: Dat is gewoon een gebeurtenis.
1: Mensen die zwaar depressief zijn bijvoorbeeld...
0: Ja.
1: En helemaal geen gat meer zien in hun leven. Geen uitkomst. Geen zonnestraaltje meer binnen kunnen laten. Ja, dan kan ik me goed voorstellen dat je zegt... van nou hoor, ik hou er maar mee op. Maar als je als mens toch nog steeds in staat bent om... vanuit, hè, zoals je zelf al zei, ik ben optimist... vanuit je optimisme toch altijd nog hoop te houden... Ja, dan ga je door. Want ieder zonnestraaltje is dan een aanleiding om toch je eraan vast te klampen. En te zeggen, potverdorie, mij krijgen ze er niet onder. Ik ga door. Dat is het verschil, denk ik.
0: En hoe zit het dan met je sociale netwerk? Want eigenlijk maak je het voor de mensen die achterblijven min of meer zwaarder. Die krijgen slag op slag te verduren en er krijgen er nog één.
1: Ja, kan je nagaan hoe diep en hoe zwaar mensen kunnen komen, hè? Dat ze weten dat dat gaat gebeuren. Maar dat ze het gewoon niet meer aankunnen. Dat ze absoluut geen enkele hoop meer hebben. Want daar komt het eigenlijk op neer. De boeren die ermee gestopt zijn... hadden geen enkele hoop op wat dan ook nog. Die zagen alleen maar zwarte duisternis en ellende voor zich.
0: Wat een verschrikkelijk iets. Hey, oh man, de stelling van... Hij stierf aan een gebroken hart.
1: Ja.
0: Wat de hek is dat? Ik weet wel wat een gewoon hart is.
1: Ja.
0: En dat is gewoon een pomp. Die ziet eruit zo groot als mijn vuist en die klopt. En, ja. Maar hoe kan je hart breken? Wat is dat?
1: Ja, dat is een interessante vergelijking. Als je natuurlijk volledig gefocust bent op... Laat ik zeggen, op een geliefde. En die geliefde die laat je vallen.
0: Mm-hmm.
1: He, dus dat bestaat je leven eigenlijk... alleen nog maar uit jouw geliefde. En als die er niet meer is, dan wordt alles zwart voor je ogen en houdt het op. Ik denk dat je dat kan vergelijken met het leven van boeren. Die zijn zo intensief bezig met hun voortbestaan. Die zijn zo intensief bezig met hun beroep. En met alles wat erbij hoort, dat ze gewoon al het andere niet meer zien. Omdat ze zich dat niet... voor hun gevoel kunnen permitteren. Ze moeten doorgaan, allemaal doorgaan... want anders komen de schuldeisers achteraan... of de overheid, die haalt ze onderuit. Of ja, wat dan ook. He, dus die zijn zo intensief bezig. He, zoals de gebroken hart, mensen met hun geliefde. Ze zijn zo intensief bezig met hun geliefd bedrijf... zo zou je het ook kunnen stellen. Mm-hmm. Ja. Met hun geliefde onderneming, met hun geliefde... koeien met alles erop en eraan... ja, dat ze geen gaten meer in zien... dat ze geen positiviteit meer kunnen ontdekken. En ja...
0: Ik ga nog liever dood dan dat ik dit onderga. Ik kan het niet aan mijn kinderen en mijn ouders verkopen. Ik kan het niet communiceren. Hey, nou heet dit radioprogramma heet Leven met Peter Vlug. En
1: ja,
0: ik wil hieruit. Ja. Kunnen we niet... Wat? Ja. Wat is dit? Hoe breken we deze tsunami?
1: Nou, dat is eigenlijk precies dankzij jouw voorbeeld... hoe ik dat aangegeven heb, of beter gezegd... jij kon eruit stappen, of jij kon er overheen stappen. Jij zag toch nog een stukje hoop in de toekomst.
0: Ja.
1: Eigenlijk zouden wij collectief ervoor moeten zorgen... dat al die boeren die zwaar in de shit zitten en onder druk staan... dat die toch nog een klein sprankje hoop ergens vandaan krijgen.
0: Ja.
1: En misschien moeten wij ze dat wel geven op de een of andere manier.
0: Ja.
1: Want dan blijven ze leven, dan gaan ze door. En dan benemen ze zichzelf niet van het leven. Klaar. Daar gaat het dus om.
0: Dat zijn hele wijze laatste woorden. Dank je wel, Rob. Hier gaan we voor.
1: Alsjeblieft, Peter.
0: We brengen het licht en het leven.
1: Dank je wel. In the time.

Hasta luego.

0: Stel je vraag.
1: Stel je vraag. We hebben toch al in de afgelopen uitzendingen regelmatig vrij beladen thema's voorbij laten komen. En we willen je altijd de gelegenheid geven om daar feedback op te geven. Dat is zelfs heel welkom. Dus mocht je hebben zitten luisteren en dat je denkt van, nou, daar heb ik nog wel iets over te zeggen of iets over te vragen. Of ik heb een vraag voor Rob. Luister goed. RTV Apeldoorn is gewoon een radiozender met een e-mail. En je kan gewoon info @ en dan zeg je, het gaat over Leef, het programma van Peter Vlug. En dan kan je je mail sturen en dan behandelen we dat serieus. Want wat jij vindt, is net zo belangrijk als wat ik vind. En als we dan zo met elkaar kijken wat we met elkaar nu deze tijd moeten gaan doen, zeg ik, we hebben hele ernstige tijden om ons heen. Mensen die wat ouder zijn, die herkennen een heleboel hele rare dingen. Die zeggen van, hé, dat is uit een vorige eeuw en dat was toen niet goed. En we moeten wakker zijn, er het beste van maken. Niet alleen maar naar het nieuws. Niet alleen maar beladen dingen en erg. En daarom heb ik ook nadrukkelijk de wens op dat dit programma iets is waarnaar je uitkijkt. En waar je zegt van, hé, daar haal ik wijsheid. Daar haal ik denkstof. Maar bovenal, ik zoek mee naar de mensen die wat licht, wat vriendelijkheid, wat eerlijkheid willen brengen. Te midden van een omgeving waar het lontje steeds korter wordt, de kriebeligheid steeds meer en de brandstof wordt steeds meer. Maar dan moeten we fietsen. En natuurlijk kan je dat enorm irriteren. Maar het kan ook zijn dat je zegt van, hé, die lui die zijn op zoek. Die zijn op zoek door middel van de hele voedselketen. We hebben een prachtig product als land. We hebben een prachtige status als makers van superlekker eten. Daar kan toch meer uit gehaald worden. En het lijkt allemaal alsof het alleen maar duurder wordt en verder weg komt. Maar laat me je bemoedigen. Er zijn zoveel mensen die het anders willen. Die u zeggen, wij willen er wat moois van maken. Wij willen er wat geweldigs van maken. En dat is waar we naar uitzien. Dus, dank je wel voor je betrokkenheid en het meeleven. Geef je feedback en stem met je vork. Dat is eigenlijk

eigenlijk ons uitgangspunt. Ik zou je zeggen, wij zijn alweer bezig met de voorbereiding voor de volgende uitzending. En we zoeken boeren, we zoeken boerinnen, we zijn mensen die al onderweg zijn. En wij gaan met elkaar naar de zon. We gaan met elkaar kijken of we elkaar kunnen aanmoedigen. Niet alles is nacht, niet alles is donker. Er zijn nog steeds mensen verliefd. Er zijn nog steeds mensen die genoeg hebben. Er zijn mensen die genieten van de zomer, die niet wil stoppen. We hebben nog steeds zomer, blijf maar leuk. Dus, pluk de dag, wees elkaar tot een steun. En wij gaan op vakantie. Tot volgende week. Dit was Leef met Peter Vlucht.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er 2 bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Danielle's dinsdagavond.

0: dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's dinsdagavond. 22 september 2026, 5 over 7. En begonnen met op dit moment weer helemaal terug in de trending. Dua Lipa training season. Ja, mij hoor je er niet over klagen. Mensen die mij al een tijdje luisteren, die weten. Groot fan van Dua Lipa hier zo. Ik ga er wel weer goed op hoor. Heerlijk is het. Hey, wat een heerlijke week is het ook. Vandaag wel wat bewolkter, maar nog steeds 20 graden. Gisteren ook gewoon lekker zonnetje erbij. Ik heb echt wel weer de tijd van mijn leven. Ik heb de conclusie getrokken. Het is gelukt. Na 30 jaar ben ik erachter dat ik denk ik toch wel gewoon het meest een herfstmeisje ben. Ik vind het heerlijk dit. Weet je, een beetje een windje. Af en toe een buitje. Als je binnen zit is dat namelijk ook nog even fantastisch. En gewoon een gemiddelde temperatuur van, ja, overdag, wat is het? Rond 20 graden, 19 graden. Ik heb gewoon outfits aan waarvan ik niet de hele dag denk, warm. Het is gewoon, ik ga hier wel lekker op. Ik ga hier wel goed op. Als je gewoon wil afkoelen, dan kan je gewoon heel even buiten staan. Dan sta je er 3 seconden. Is het ook weer fijn. Ja, lekker man, herfst. Heerlijk. Het is nu officieel ook weer begonnen, hè?
0: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
1: En gisteren was het de avond van mijn favoriete liedje.
0: Dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Het is namelijk nu de 22e, maar dat betekent dat het gisteren 21e was. De nacht van 21 september. En weet je wat dat betekent? Dat Earth, Wind & Fire hun favoriete tijd van het jaar hadden. Dan moet je toch wel. Earth, Wind & Fire, september, hier bij Danielle's dinsdagavond. Welkom, we maken de

0: Je hebt zo'n lijst in je Spotify staan, tenminste als je Spotify hebt, met de platen die het meest afgespeeld zijn ooit op je Spotify. Nou, daar was ik even van de week een keertje helemaal doorheen aan het gaan. En toen kwam ik er dus achter dat ik, het exacte aantal weet ik even niet uit mijn hoofd, maar ik geloof dat het rond de 340 keer is dat ik September van Earth, Wind & Fire op mijn Spotify heb gespeeld. Nou, en die staat dus ook by far op nummer 1. En als we dan zouden gaan uitrekenen hoeveel minuten ik zeg maar tijd kwijt zou zijn puur aan dit liedje luisteren, dan ga ik dan nu even doen. Het liedje duurt namelijk 3 minuten 33. En dat keer 340 keer heb ik 1132 minuten geluisterd naar September. Nou, en hoeveel uur dat dan is, dat reken ik straks allemaal uit. Maar is het toch bizar? Ja, ik raak er niet moe van. Ik vind het nog steeds een heerlijk plaatje.
1: Zeg Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Nou, ik had vorige week ineens weer spontaan een cultureel weekje. Wel gewoon een weekje. Het was heel leuk. Nou, dinsdag had ik natuurlijk hier lekker radio gemaakt. Hartstikke gezellig. Ik zit inmiddels in mijn, wat is het, derde week van mijn nieuwe baan. Ik heb weer helemaal, vierde week alweer. Ik heb alle energie weer teruggevonden. Want de nieuwe baan is natuurlijk, kost toch even gewoon even weer opnieuw acclimatiseren. Ik krijg sowieso direct de energie weer van mijn job, hoor. Dus daar lag het niet aan. Het is gewoon even weer wennen. Even kijken wat mijn ritme moet worden. Vorige week was het weer helemaal back in business. En wat ik dan vaak deed, is dan spontaan op Ticketswap kijken. Ik wist toevallig dat er een specifieke musical speelde op dat moment in Orpheus. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga eens even loeren. Even kijken wat de mogelijkheden zijn. Nou, Ticketswap, bood mogelijkheden. Ik gelijk mijn mama bellen. Want als ik spontane plannen heb, dan wil mijn mama altijd gezellig mee. En daar ben ik altijd heel erg blij om. Ik ben blij dat mijn spontane plannen graag gewoon worden geadopteerd en meegedaan. Anders was ik alleen gegaan. Maar goed, hè, ik vind het veel leuker om met z'n tweeën te gaan. En zeker met mijn mama. Dus, bijna We Will Rock You. Echt, van tevoren dacht ik, We Will Rock You, ik weet het niet zo goed. Ik heb gehoord dat het verhaal niet heel erg sterk is. Muziek vind ik wel heel erg tof. Maar toen had ik ze een half jaar geleden bij de Musical Awards gezien. En dan voornamelijk Machtel de Laat. En toen dacht ik, ja, dit is wel steengoed hoor. Dit is goed. Ik ben vorige week omver geblazen. Ik was onder de indruk van werkelijk alles. Het verhaal is misschien niet de allersterkste. Dat klopt. Maar zang krijg je echt op een topniveau. Dans krijg je echt op een topniveau. De lichtplaatjes,

zijn fantastisch. En het acteerwerk is ook gewoon goed. Dus ja, dan kan dat verhaal gewoon wat mij betreft net even iets minder sterk zijn dan dat je in de rest van de verhalen hebt. Ik heb wel echt de avond van mijn leven gehad. En ik moet ook daarbij mijn excuses aanbieden aan iedereen die ik zei. Ik weet niet hoor. Ik denk dat het niet zo'n hele leuke musical is. Het is een fantastische musical. Dus mocht je nog de kans hebben, het is niet meer in Apeldoorn. Ga dan even nog naar die musical als je van musicals houdt. En toen kreeg ik op donderdag of vrijdag, een van de twee, kreeg ik een appie met... Hey, vind jij het leuk om zondag naar de streamers te gaan? Nou, ja. Natuurlijk vind ik het leuk om naar de streamers te gaan. Dus, wij lekker zondag naar de streamers geweest. Ja, het is één groot feest hoor. Het is fantastisch. Maar ik moet wel zeggen, ik ben onder de indruk van, zeg maar, die, weet je, dat je naar een concert gaat. Fantastisch. Dat je samen met je partner naar het concert gaat. Hartstikke leuk. Maar check dan even van tevoren of je partner wel daadwerkelijk zin heeft om met jou naar dat concert te gaan. Als in, ik had wellicht personen voor mij die ook nog eens 2,80 meter waren. Ik ben ook zeker zelf niet de kleinste. Maar die dan ook, weet je, je hoeft van mij als je lang bent echt niet per se achteraan te staan. Want dan zou ik dat ook moeten. Ik ben ook niet de kleinste. Maar doe dan alsjeblieft alsof je plezier hebt om daar te zijn. Met de handen in de zakken, naar darts kijken en dan voor mijn neus staan. Ik vond het, ik heb er gewoon een mening over. Dus ik heb een nieuw idee bedacht. Het lijkt mij gewoon echt fantastisch. Als je nou bij concertzalen hebt, want ik snap ook wel heel goed dat je vriendin in dit geval echt denkt, leuke streamers, al mijn favoriete Nederlandse artiesten zien. Ik wil er graag heen. Ik vind het leuk als mijn partner in de buurt is. Of het is handig met rijden, weet ik veel. Maar dat je dan een soort ballenbak hebt voor de mensen die daar eigenlijk een beetje half gedwongen bij zijn. Waar ze gewoon lekker kunnen chillen. Even drankjes kunnen doen. Een stream kunnen kijken naar wat er op het podium gebeurd is. Maar ook gewoon voor darts en voor voetbal en voor Formule 1. En al die andere dingen die mensen tegenwoordig doen terwijl ze ergens anders bij zijn. Ja, ik stem er erg voor. Maar goed, dat ben ik. Ik hoop heel erg dat mensen meestemmen en dat het even gerealiseerd zou kunnen worden. Dat zou ik echt waanzinnig vinden, want dat scheelt gewoon heel veel tijd en ruimte en zicht op een podium. Maar verder, tijd van mijn leven gehad. Ik heb opnieuw Roxy Dekker gezien. Ja, weet je, wat is er beter dan één keer in de maand Roxy Dekker zien? Precies, 2 keer in de maand Roxy Dekker zien. Die heb ik verder gezien. Nick en Simon, Acta en de Munnik, Busy, Fleming, Snelle, Hannah May, Miss Montreal. Ik ben nu echt aan het nadenken. Zoe Tauran, Zoe Levi. Ik krijg allemaal Zoe's erbij. Het was echt een. Op een gegeven moment stonden ze allemaal bij elkaar. Kloot, heb ik ook nog gezien. Ik dacht, wij hebben. Hoeveel mensen zijn dit? Het voelt alsof het 40 zijn. Zou ook best wel kunnen, gevoelsmatig. Maar goed, supercultureel weekje dus. Heerlijk. Heel even snel lekker door het nieuws. Ik kan me voorstellen dat je hier komt en dat je denkt, joh, dat geneuzel, hou eens alsjeblieft gewoon je mond. En vertel me eens even wat er allemaal opvalt in het nieuws. Dat kan. Het kabinet wil namelijk mensen met lage inkomens tegemoet komen bij de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Wanneer mensen overstappen naar zo'n occasion, kunnen ze tot €6.000 aan subsidie krijgen. Zo werd gisteren bekend. We weten dat particulieren minder vaak elektrisch rijden en dat dit een manier is om ze mee te krijgen. Dus volgens hem verdwijnen veel zakelijk elektrische auto's na een aantal jaar naar buitenland, omdat er te weinig particulieren zijn die ze aanschaffen. En met een subsidie kun je dat tegengaan. Zo'n auto is voor de lagere inkomensgroep op dit moment namelijk vaak te duur. En met de regeling wil het kabinet de inkomens compenseren voor de hoge energie- en brandstofprijzen. Het kabinet vindt het van groot belang dat ook mensen met een smalle beurs de overstap kunnen maken naar elektrische auto en kunnen profiteren van de voordelen hiervan. Ik ga over een klein maandje elektrisch rijden. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop ook dat er meer laadpalen komen. Ik ben nu ook niet eens helemaal pro-laadpalen. Dat was ik ook wel, weet je. Interesseert me ook niet zo heel veel of er heel veel laadpalen staan of niet. Ja, het is vervelend als je er niet meer kan parkeren en dat je helemaal geen plekje meer hebt. Maar ik vind nu dat er gewoon te weinig zijn. Dus meer laadpalen ook graag. Dan, dank je wel. Maar lekker, subsidie. Dus wil je overstappen, dan kan dat binnenkort makkelijker. Wil jij helemaal niet nadenken over de toekomst en lekker 13 jaar terug in de tijd? Dat kan, want Hives is terug. En gewoon zoals je het kent. Hives, ooit de grootste en populairste sociaal netwerk van Nederland, keert na 13 jaar dus terug. Mediahuis Nederland, krantenuitgever van onder meer De Telegraaf, brengt de voor velen nostalgische vriendenwebsite terug. En dan kun je dus elkaar weer krabbelen en dansen banaan sturen. Of je profiel pimpen met glittige plaatjes. Al die vertrouwde functies van Hives, die zijn er weer. Die zijn weer terug.

Maar de website is nog lang niet de oude. Zo zijn er geen themapagina's waar gebruikers met elkaar over verschillende onderwerpen kunnen praten. Ook kun je nog geen foto's of video's delen of privéberichten sturen. Maar je kan dus wel gewoon even lekker terug in de tijd en weer lekker huis maken. Het idee is ook dat je lekker algoritme vrij leeft. Dus net zoals dat vroeger was. Klinken we allemaal heel oud. Sorry, het spijt me hiervoor. Maar wat een TikTok bijvoorbeeld doet, of wat een Instagram doet, of Facebook, is dat die toch wel gewoon heel veel berichten pusht, omdat je daar gewoon net wat langer naar hebt gekeken en dat die dan denkt, oh, maar dit vind jij leuker. Hives die wil gewoon weer helemaal terug naar, ja, dit is gewoon gepost. Dit zijn de mensen die jij volgt. Waarschijnlijk vind je dit leuk, omdat je het volgt. Kijk er lekker naar, in chronologische volgorde. Nou, waanzinnig. Is toch helemaal gezellig? Dus, mocht je vanavond helemaal niks te doen hebben, kun je lekker met alle andere Nederlanders hivesen. Lekker naar elkaar krabbelen. Dat was het nieuws in ieder geval dat mij opviel. Viel je ook nog iets op? Laat het vooral even weten. @DDA-055. Vind ik hartstikke gezellig als je dat doet. Anders bel je naar de studio. 055-45-1978. Had ik dat al gezegd? Nee, volgens mij nog niet. En ik dacht, ja, weet je, als ik dan toch maar zo'n fantastische musical ben geweest, als Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, dat wou ik zeggen, Bohemian Rhapsody, die ga ik ook niet draaien. Dan dacht ik, dan draai ik ook gewoon weer eens even lekker een Queen plaatje. Dat is ook al een tijdje geleden. En dan niet een typische zoals Bohemian Rhapsody. Nee hoor, is gewoon Killer Queen. She keeps

kunnen hem nog even niet wakker maken, want september is nog bezig. Maar Green Day, Wake Me Up, When September Ends. En daarvoor hoorde je Queen. En Killer Queen. Allemaal omdat ik vorige week zo'n heerlijk cultureel weekje had. Het was fantastisch. Ja, echt tijd van mijn leven. Het is ook altijd, je moet er wel een beetje op volgorde houden. Want als je dit te veel meemaakt, dan ben ik gewoon een beetje uit het filteren. Ben ik af en toe een beetje bang voor. Gaat tot nu toe fantastisch hoor. Ik heb echt de tijd van mijn leven. Heerlijk. TikTok-trend, een plek waarin ik jou eens even ga vertellen, volgens het algoritme, hè? Ik bedoel, het is geen Hives, wat er allemaal hip en happening is. En deze is eigenlijk nog iets beter dan TikTok. Nou ja, dat is niet helemaal waar, want ik heb het ook voorbij zien komen op TikTok. Het is namelijk een oude plaat die weer helemaal back in business is. Ik zie 16 jaar geleden staan dat die uitkwam. Ga ik even dubbel checken, want dit was op YouTube. 2008, ja hoor, was het liedje van Ilse de Lange. Helemaal leuk. Als je aan Ilse de Lange denkt, dan denk je waarschijnlijk aan dit liedje. Of je denkt aan die tijd samen met Waylon. Maar waarschijnlijk ken je dit liedje. En So Incredible is weer helemaal...

allemaal back in business. Op een of andere manier is heel Gen Z ineens idolaat van dit nummer. En zo kwam het dus ook ineens spontaan voorbij bij de streamers. Ik was er eerlijk gezegd al een beetje van op de hoogte, want ik kreeg al een appje met hey, als dit liedje komt, en ik weet dat die komt, dan gaan we even uit onze plaat. Nou, er is een opname van, dit is hele slechte kwaliteit, dan weet je dit in ieder geval. Maar dit is lekker bij de streamers.

Nou, dit is dus Roxy Dekker die het zingt. Het is geen nieuwsvlog meer. Maar goed, het is wel Roxy Dekker en een half Roxy Dekker. Maar dit was inderdaad één groot feest. En toen dacht ik, ja, wat is, ik weet niet wat het is. Maar ik vind het wel echt heerlijk om gewoon weer even de kans te hebben om dit liedje gewoon weer eens even helemaal terug te hebben. Ik ga er wel goed op. Het is 2008, zeg maar, dat het uitkwam. Ik had het idee dat het ouder was. Maar helaas, het is het niet. TikTok trend van deze week.

0: eindje. Dus vergeet ik niet, toch niet zomaar. So incredible. Heerlijk, heerlijk plaatje. Ja, ik zei het al. Van een oud liedje gaan we toch eens even lekker weer over naar...
1: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
0: Ja, want ik heb ook nieuwe muziek meegenomen. Ik moet zeggen, ik ging even de lijst door en toen dacht ik... Het is een beetje twijfelachtig op dit moment met wat er allemaal uitkomt. Ik zie dat het van alles ook afspeelt nog. Maar ik weet niet of dat waar is. Nee, valt nog mee. Oké. Nieuwe muziek. Sorry, excuse-moi. Wij gaan er even doorheen. Wij hebben namelijk bijvoorbeeld Rapido van Bankzitters en Robert van Hemert. En dat is ook wel weer gewoon zo'n heerlijk Nederlands plaatje, hoor.

0: zoet, zout en zure smaken.
1: Ze hadden afgelopen vrijdag een video, de bankzitters, met een soort vergelijking met de beste zangers. Het was echt een superleuke aflevering om te kijken. En als je dan denkt, nou, het is leuk om even wat meer over deze heren te weten en over wat ze bijvoorbeeld zingen. Ze hadden allemaal artiesten uitgenodigd. Het was echt best wel lachen om even naar te kijken. Dus mocht je even niks te doen hebben na deze show, dan kun je daar nog even lekker naar kijken. Verder, Q-Less en Toon en Boef hebben 100 tranen uitgebracht.

Maar dat is allemaal niet de muziek die ik volledig aan jullie wil laten horen. Dat is namelijk de allernieuwste single van Miley Cyrus. Let's Get Married. Komt allemaal van haar album. Ik moet zo trouwens zeggen Miley, want haar naam is aangepast naar Miley in plaats van Miley Cyrus. Maar het staat nog wel op Spotify, dus ik denk dat dat nog aangepast moet worden. Het komt van het album Best Pursue Days. En ja, de plaat heet Let's Get Married. En ik ben groot fan. Nieuwe muziek van deze week.

vind het zo'n mooi nummer. Hè? Het nieuwste liedje van Bente. Parachute. Ja, ik ga hier echt heel erg goed op. Daarvoor hoorde je de nieuwste van Miley. Voorheen bekend als Miley Cyrus. Of Spotify nog steeds. Let's Get Married.

0: En ook daarbij, ja, ik ga al goed op de sound van Miley. Ik verbaas me eerlijk gezegd over dat het album niet meer opvallend is dan dat het op dit moment is.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Op deze zo rustig? I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for good fun. He's up all night to get... Of deze zo long?

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Ik heb een cover meegenomen, denk ik, in de categorie de kortste covers die we in tijden hebben gehad. Hij duurt 1 minuut 45. Dus komt weer uit de beste zangers. En het is eigenlijk dezelfde aflevering als waar we het vorige week over hadden. Namelijk de aflevering van Clouseau. Vorige week hadden we natuurlijk de meest bekende plaat van Clouseau. Deze week is het, denk ik, de plaat die... ja, op zichzelf staand de grootste hit gaat worden van de afleveringen. Want ook deze plaat kwam voorbij afgelopen zondag bij de streamers. En iedereen kende dit ook gewoon. Ik dacht, joh, hoeveel mensen kunnen hierin? 14.000 mensen, geloof ik. En die weten allemaal dit liedje. Die kennen allemaal dit liedje. Ik heb het ook alweer eerder voorbij horen gekomen. Waarschijnlijk op de TikToks. Dus is het tegelijkertijd ook een TikTok-trend. Het is een nieuwe muziek. En het is een cover. Alles in één. Heerlijk. Het gaat namelijk over het liedje Anne van...

0: dieren.
1: Ja, en hier is dus een versie van gemaakt door Busy. En dan krijg je gewoon, ja, zoals je Busy kent, van traag en ja, en weet ik het allemaal een beetje schuurmuziek. Nou, heeft hij nu ook weer. En dan heb ik het niet over de schuur die in de achtertuin staat trouwens. Cover van deze week, Busy, van, ja, in de aflevering van Beste Zangers met

En daarvoor hoorde je de koffer van deze week. Ja, het is wel een overgang waarvan je denkt, het gaat ergens over. Dat is namelijk Busy met Anne. Als ik jou zie, wil ik stop daar met zingen. Dat lijkt me beter. Maar wel gewoon, ja, weet je, iedereen ging er wel lekker los op. Dus fantastisch feest. Goed, muzieknieuws. Ook in muziekwereld gebeurt de een en ander. Zo is bekend geworden dat het 25 september in de staat Californië uitgeroepen is tot Dolly Parton Day. Gouverneur Gavin Newsom heeft een wet getekend waarin staat dat op de dag voortaan het leven en werk van onlangs overleden country legend wordt gevierd. Datum van 25 september is gekozen als verwijzing van naar de 9-to-5, een van de grootste hits van de zangeres. 9-to-5 staat in cijfers gelijk aan 9-2-5. Wat in de Verenigde Staten de schrijfwijze is van 25 september. De wet eert Parton niet alleen als zangeres, maar ook als liedjeschrijver, actrice en filantroop. Met deze wet stellen we niet alleen een dag in om Dolly Parton te vieren. We keren ook een jaarlijkse herinnering voor onszelf om het leven, om te leven zoals zij deed. Vol vreugde, gratie en met heel veel liefde. Nou, ik vind het helemaal mooi. Ik wist niet dat het bij wet komt, maar bij deze. Anouk geeft volgend jaar in juni 2 concerten in het Ziggo Dome. De zangeres treedt op vrijdag 4 en zondag 6 juni op samen met het Metropoolorkest. Ze brengt nieuwe muziek van haar volgend jaar te verschijnen album. Anouk schrijft maandag op Instagram dat het concert een mengeling wordt van de nieuwe muziek en van wat ze de afgelopen jaren heeft gemaakt. Dus hou je van een goed taaltje muziek, dan zou ik zeggen, laat je verrassen. Het concert van 6 juni is een middagshow. Dat had ze natuurlijk al aangekondigd. Het begint om 15 uur, zodat we allemaal heel lekker op tijd in bed kunnen liggen, schrijft de 51-jarige artieste. En de zangeres kondigde eerder deze maand op de Live on the Beach show aan dat ze dat wilde gaan doen. Kan me voorstellen hoor, weet je, het is volgens mij ook gewoon mega chill als je dat allemaal hebt. Laatste ding, Teddy Swims brengt op 22 januari zijn nieuwe album uit. Ugly is zijn tweede plaat en de opvolger van zijn debuutalbum I Tried Everything But Therapy. Het album betekent volgens een 33-jarige Amerikaanse zanger veel voor hem. Het is een soort tijdcapsule van de afgelopen bijna 2 jaar van mijn leven. En dat meldt hij allemaal op Instagram. De eerste single daarvan is al uitgekomen. En toen dacht ik, ja weet je, ik weet dat ik een nieuwe muziek al heb gehad. Maar hij is wel fantastisch hoor. Dus bij deze, Teddy Swims, A Perfect Man.

is toch een bizar mooi nummer. Ja, ik vind het echt een fantastisch plaat. Teddy Swims dus en Perfect Man. En allemaal omdat hij binnenkort lekker met zijn nieuwe album uitkomt. Ik kan niet wachten als dit allemaal hetzelfde is als wat hij hierbij uitgebracht heeft. En ook bij zijn vorige album, wat echt al zo ontzettend goed was. Ja, heb ik alleen maar heel erg veel zin erin. Nou ja, dat is wel het einde van deze Danielis dinsdagavond. Volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Heb je dan nog specifieke wensen? Laat het gewoon even weten. @DDA-05. We gaan in ieder geval uit met John Mayer en Last Train Home. Ik pak niet die. Ik ga gewoon lekker wandelen. Ik zou zeggen, maak er een mooie avond van. Tot volgende week. Adios.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS... nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip... met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden... aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven... waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november... voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking... en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken... of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar... voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro... krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren... omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking... en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten... tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
3: Uit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij dit uur harmonie, fanfare en bras van Amusant. Mijn naam is Ritueelgave, samenstelling en presentatie. En we zenden uit van RTV Apeldoorn en ook de herhaling op de zondagavond bij Voorst Veluwezoom. We zijn geopend zoals gebruikelijk met een mars. Dat was de Mars Constellation, een compositie van Bertrand Mooren. En het werd gespeeld door de Koninklijk Militaire Kapel Johan Willem Friso. As time goes by, dat betekent naarmate de tijd verstrijkt. Dat is een uit de film Casablanca, geschreven in 1931 door componist Herman Hupfeld. En de kern van het verhaal As Time Goes By is dat menselijke emoties en de fundamentele waarden van het leven onveranderlijk zijn, ongeacht hoe de wereld om ons heen verandert. Het nummer benadrukte dat liefde, passie en de behoefte aan menselijke verbinding tijdloos blijven en niet worden beïnvloed door moderne vooruitgang of maatschappelijke verschuivingen. Met de huidige ontwikkelingen in de samenleving mogen we deze kernwaarden niet verliezen. As Time Goes By van Herman Hupfeld en het arrangement van Enrique Crespo wordt hier gespeeld door German Brass.

Ja, en naarmate de tijd verstrijkt, kun je ook weer terugkijken op dingen die allemaal gebeurd zijn. De ontwikkelingen, de geschiedenissen. En dan zeg je, als je het een en ander wel eens bespreekt met iemand, dan zeg je, dat waren nog eens tijden. Terugdenken aan vroeger. Those Were the Days van Gene Raskins, gespeeld door Studio Orchestra Rundel.

Gustav Holst werd op 21 september 1874 geboren in Cheltenham, Engeland. En Jacob de Haan was geïnspireerd door zijn muziek. De suite Memorial Suite is een eerbetoon aan het zeer beroemde werk First Suite in S van Gustav Holst, geschreven in 1909. En Jacob de Haan componeerde de stijl van Holst met zijn eigen kenmerkende klanken en structuren. Memorial Suite C minor is een frisse compositie, geïnspireerd op een tijdloze klassica. We beginnen eerst met het eerste deel, de chansonne, gespeeld door het muziekkorps der Bayerische Politie.

En dan als laatste deel van de Memorial Suite, deel nummer 4, de Marsch. Gecomponeerd door Jacob de Haan op inspiratie van de componist Gustav Holst, die op 21 september zijn geboortedag had. Nu de Memorial Suite Marsch, gespeeld weer door het muziekkorps de Bayerische Polizei.

I vote to my country. Ik zweer trouw aan u, mijn land. Dat is een Britisch patriotisch lied dat ontstond in 1921... toen een gedicht van Sir Cecil Springrice werd gezet op de muziek van Gustav Vols. Deze I vote to my country wordt gespeeld door brassband De Bazuin.

George Gershwin, geboren als Jacob Gershwin, werd geboren op 26 september 1898 te New York. Het was een Amerikaanse componist, pianist, dirigent en kunstschilder. En hij wordt algemeen beschouwd als een van de grootste Amerikaanse componisten. Gershwin is de componist die er beter dan wie dan ook in slaagde in synthese tot stand te brengen van de vroeg 20e-eeuwse klassieke muziek, de Amerikaanse volksmuziek zoals blues, spiritual en jazz en de vroeg 20e-eeuwse amusementsmuziek. Hij werkte veel samen met zijn oudere broer Ira, die de songteksten schreef. En het nummer Strike Up the Band, de titel zegt het al, en wat een geweldige manier om een concert te beginnen. Het geniale arrangement van Warren Barker zette een geluid neer dat garant staat voor opwinding. De tijdloze melodieën van George en Ira Gershwin komen in dit schitterende werk optimaal tot hun recht. Een stuk met enorm veel energie. Luister naar Strike Up the Band van George Gershwin. En dit arrangement is van Peter Kleine Schaars. En het wordt gespeeld door Polizeiorchester Berlin.

Ja, en dan nu als laatste een klassieker van Gershwin uit filmmuziek. Dan heb ik het over Walking the Dog van Shall We Dance in een arrangement van Daryl Bourgeois. En het wordt gespeeld door de Belgian Navy Band.

Nou, zo te horen heeft dat hondje zich wel vermaakt. En Kees Schonebeek, geboren te Arnhem op 1 oktober 1947... is een Nederlands componist, muziekpedagoog, dirigent en muzikus. Zijn eerste studies deed Schonebeek aan het Muzieklyceum, nu Artes Conservatorium te Arnhem, van 1963 tot 1969 in het vak piano. De studie compositie en muziek theorie volgde hij van 1971 tot 1976 aan het Conservatorium van Brabant in Tilburg. Daarna, van 1975 tot 1977, werd hij aan hetzelfde conservatorium docent voor muziektheorie en ging dan van 1977 tot 1980 naar de Amsterdamse Universiteit als docent in de vakgroep muziekwetenschap. In 1980 kwam hij terug aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Sorry. En nu als docent voor compositie, muziektheorie en orkestratie. In 2010 ging Kees Schonebeek met pensioen als docent.

docent en ging verder actief als componist. En de volgende compositie, Choral Nostalgique, is van Kees Schonebeek. En het wordt gespeeld door Shobi Wind Orchestra en Tishiro Osawa.

Ja, en nu een hele klassica van een hele bekende klassica van Gustav Holst. Jupiter Hymn van The Planets. Hier is gespeeld door Blaaskapelle Rome.

Ja, en zo aan het eind van het jaar worden de pinda's weer geoost. En komt ook weer volop in de winkels te liggen. En pinda's lekker voorbij de borrel. Maar ook de vogeltjes die zijn er heel erg gek op. En daar heb je natuurlijk wel een pinda-verkoper voor nodig. Hè? De Peanut Vendor, dat is een eentje uit de Havabara-collectie.

Ja, en het thema van deze uitzending is As Time Goes By, naarmate de tijd verstrijkt. En naarmate de tijd verstrijkt heb je ook weer allerlei ervaringen opgedaan in je leven. Zo ben ik ooit begonnen op de lagere school met het schrijven met een pen met nog inkt, wat je zo moest doppen. In de zesde klas mocht het eindelijk met een balpen. En op de middelbare school, leerden we op de typemachine te schrijven. Typemachine enzovoort. En een paar jaar later kwam daar ook de computer bij. Maar ja, dat geluidje van die typemachine, de jongelui van tegenwoordig kennen dat allemaal niet meer met hun handys en al die dingen. Maar luister nog eens even naar die typewriter van Leroy Anderson. En het arrangement is van Hans van der Heijden. Het wordt hier gespeeld door Associa de Recreativa y Musical de Filela.

Ja, dan zijn we alweer gekomen aan het eind van dit uur. Harmonie, fanfare en brassmuziek. En u kunt op zijn computer kijken. Onze website www.amusante.info. Want daar is verzorgd Gerard Hoop keurig de playlist elke week. En op klankwijzer.nl/agenda voor de concerten. En op polkafest.nl voor de Bumische Merische concerten. En hopelijk luistert u het tweede uur van Amusant

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS, nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
1: Uit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij dit uur amusant met vooral Bummense blaasmuziek. Mijn naam is Riet Welgraven, samenstelling en presentatie. En we zenden uit via...

RTV Apeldoorn. En een herhaling op de zondagavond bij Voorst Veluwezoom. We zijn begonnen met die Holzhakkermars, gespeeld door die Tsjechen. En het thema van deze uitzending Amusant is Bauernherbst. De zomer is voorbij, de boeren kunnen hun oosten binnenhalen en hun land winter klaarmaken. In de Alpenlanden wordt het vee weer naar het dal gedreven. In Oostenrijk worden er speciale feesten georganiseerd rondom de oosten en de Almtriep. Veel feesten hebben de naam Bauernherbst gekregen. En wij nemen u mee naar de boerenherfstfeesten, maar brengen ook een bezoek aan het grote originele Oktoberfest te München, wat afgelopen zaterdag begonnen is. Maar luister eerst even naar de Bauernherfstpolka van Friedel Wallner, gespeeld door blaasorkesta Herbert Reich.

Ja, en de belangrijkste tradities van Bouwenherp zijn Amtriep, Entedankfest, Ambachten en Markten en volksmuziek en dans. En het Entedankfest is een traditionele Oostdankfeest. Lokale verenigingen trekken in klederdracht, in tracht, door de dorpen met praalwagens en grote van graan gevlochten oostkronen. We vervolgen met Baumhauer Spätsommer, gespeeld door Wolf Vito Vetter en Deine Blasmuziek.

Ja, en in de bouwenherfst en tij worden ook veel markten gehouden voor ambachten. Zoals demonstraties van oude, bijna vergeten ambachten. Zoals mandenvlechten, houtsnijden en wolspinnen. En op boerenmarkten worden verse strikproducten verkocht. En de handelaren hopen natuurlijk op een gouden opbrengst. Goldene herfst, weer ingespeeld door Studio Orkester Rundel.

En bij die evenementen van Bauernherbst is volksmuziek en dans onlosmakelijk verbonden. Lokale blaaskapellen, trachten muziekkapellen en volksdansgroepen treden op onder het motto van traditionele gezelligheid. En daar is een mooie compositie gemaakt door Slavko en Vilko Afsanik. En dat heeft de titel Slovenische Bauerndans. De boerendans uit Slovenië, gespeeld door Slavko Afsanik en zijn originaal Oberkrainer.

Ja, en een belangrijke traditie, dat is de almtriep. Het feestelijk naar het dal brengen van het vee. Als de zomer op de Alpenweides zonder ongelukken is verlopen, worden de koeien prachtig versierd met bloemenkransen, linten en grote bellen. Zo was die koeklokken van Jozef Connectie, hier gespeeld door Sextet Setska.

Ja, de koeklokken die kunnen af en de beestjes kunnen rustig in de stal gaan staan. Maar de volgroeide koeien die gaan richting een slachthuis. Want dat moet natuurlijk met de wintersport weer vlees op de tafel staan in de almhutten. Maar veel almhutten worden ook gesloten in oktober. Vooral waar geen skigebied is. En dan om dan in het voorjaar weer open te gaan. En dan zeggen die uitbaters van die almhutten: "Und jetzt gehen wir nach Haus." Dat is een compositie van Stefan Zorg, weer gespeeld door Wolf Vitor Vetter en Deine Blaasmuziek.

Ja, en ook Lisha, die bovenop de Alm zat, die gaat ook naar huis. Almlezel, gespeeld door die Tsjechen.

En het einde van de zomer en begin van de herfst zijn er in ons land ook heel veel boeren actief met het binnenhalen van de oost, zoals onder andere de maisoost, en het winterklaarmaken van de landerijen. En dat doen ze met een tractor. Tractoritska, dat is een mooie compositie van Blaaskapel Fino Sanka.

Het Oktoberfest München, dat is het werelds grootste volksfeest. En dat vindt plaats op vanaf de derde zaterdag van september tot en met de eerste zondag van oktober. En traditioneel wordt op de tweede zondag van dat evenement een concert gehouden met alle feestbands onder het Bavaria-standbeeld. Openluchtconcert van de feesttent-exploitanten. En aan de voet dus van het Bavaria-standbeeld.

En het wordt gehouden vanaf 11 uur. En dan treden de bands uit alle feesttenten gezamenlijk op en bieden ze de bezoekers een Beierse concert met prominente gastartiesten. En ze openen meestal met de Patrone Bavaria. En Patrone Bavaria wordt hier gespeeld door Capelle Romantica.

En het Oktoberfest dat vindt in 2026 al voor de 191ste keer plaats. En voordat de Wiese met al die feesttenten open gaat, dan is er een grote parade door in München met bierkoetsen, met marcherende kapellen en dergelijke richting de Wiese. En ook alle biertenten, de uitbaters van de bieren, die hebben allemaal hun eigen traditionele wagen waarmee ze dan daarheen gaan. En het mascotje, dat is een levende, dat is een vrouw. En die draagt een speciale cape en ze noemen dat het Münchner Kindel. En Münchner Kindel, dat is een compositie van Wolfgang Vetterloren en gespeeld door die originaal Hofbrauhaus Kapelle.

Ja, en een van die biermerken en de tenten die daar staat op dat Oktoberfest, dat is van Hofbrauhaus. En we gaan afsluiten met in München steht ein Hofbrauhaus. En vervolgt daarop de bierkroeg Polka, oftewel een mas bier. En beide gespeeld door die Wiesenmukker. En kijk op onze website amusante.info. Daar kunt u de speellijst nog eens nakijken. En op polkafesten.nl. Want daar kunt u kijken waar de vele oktoberfeesten plaatsvinden. Of in uw regionale bladen. Want in Nederland worden er ook heel veel oktoberfeeststijl gehouden. Wij danken de techniek weer voor de inzet. We gaan er dus uit met München steht ein Hofbrauhaus, de bierkroeg Polka en dan nog een paar seconden van onze eindtune. Tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel. Na een

0: droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
1: En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Schouten bij Nacht.

uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoor je als opener van Schouten van Nacht. De band heet Sake overigens. Schouten van Nacht, een uurtje rock and roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oegel.

nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toen aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

komen uit Denemarken, de Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee, eigenlijk over de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste. Dit is She.

Ed Sheeran is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarmee voorgingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in een jaar of 7 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13. De nieuwe binnenkomer is deze. Nummer 1 hoor je straks Bad Wolves and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace. Is The Hunted.

Management van deze band is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves, ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017. Wat wil je mee doen?

We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Scandinavië vandaag in Schout nummer 8. Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floor Jansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De Oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook het The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere, herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: band VK komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69ers, ik zei, kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69ers. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

vaste luisteraar Jeroen is groot fan van John Landen. Ik doe me vast een puzzelie mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Joran Lander heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus het is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Joran hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan we binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie @schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-Westpijp

Opleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd, omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele

opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka.

Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik, met een glimlach om je mond, in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd,

heb geen spijt van ons verleden. Van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt. En ik jou moet missen. Voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou. En wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Het was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk.

0: of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd, omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.